0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbrandde. In Pakistan zijn 27 mensen omgekomen bij een zelfmoordaanslag op een controlepost en een daaropvolgend vuurgevecht. Onder de doden zijn 12 militairen en 2 agenten, zegt het Pakistanse leger. De lokale Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het gebeurde in het noordwesten van Pakistan, in een gebied waar veel gewapende islamitische groepen zitten. Nederland probeert de stijgende olieprijs te drukken door vaten uit de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten. Het internationale energieagentschap kondigde eerder al aan dat lidstaten geleidelijk olie zouden vrijgeven. Maar tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af tot ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen zondag bewolkt met regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.
4: Yeah. Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now.

0: Sports op Texel.
1: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. Een eerste proefpersoon heeft een experimenteel vaccin gekregen tegen de Ebola-variant, waarvan een uitbraak is in Congo. De test in het Engelse Oxford is de eerste waarbij mensen worden gevaccineerd. 50 gezonde mensen krijgen het vaccin om te kijken of het schadelijk is. Als het vaccin werkt, is het meteen klaar om te worden ingezet. Er zijn al 600.000 doses aangemaakt. Sinds eind april zijn er in Congo en buurland Oeganda meer dan 1000 mensen omgekomen door Ebola. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantievierders zijn geëvacueerd. In Gironde worden ook 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbrandde. En Venezuela wil uit het internationaal strafhof in Den Haag stappen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken van het land. Volgens hem heeft Venezuela het vertrouwen verloren door politieke aanvallen. Het strafhof begon in 2020 een onderzoek naar misdaden tegen de menselijkheid door het Venezolaanse regime. Het weer, het is droog, bij een graad of 13. Overdag is het ook droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Morgen zondag bewolkt, regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag is het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

Wij zijn trots op Texel. Man, what in the world is happening?

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Enkele grote natuurbranden in Spanje zijn nog niet onder controle. Bij Madrid en ten westen van de hoofdstad zijn 60.000 mensen geëvacueerd. Wel is er voorzichtig optimisme. De temperatuur is iets gedaald en de wind is gaan liggen. De autoriteiten hopen dat het vuur vannacht en de komende dag beter kan worden bestreden. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag steun van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. Ook in Frankrijk woeden nog grote natuurbranden. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. In het Engelse Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda. Het is het eerste van 4 vaccins waarmee op mensen wordt getest. Als het werkt, dan kan het meteen worden ingezet. Er liggen al 600.000 doses klaar. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat ze 112 hadden gebeld, vond de politie nog een tweede granaat. Vermoedelijk zijn het explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het is droog bij een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook enkele stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt en regenachtig en vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: alles heeft een reden.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Tessel.

0: Het beste van het eiland
1: hoor je op Radio Texel.
2: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer daar te helpen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat de brandweer ondersteunt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. Enkele grote natuurbranden in Spanje zijn nog niet onder controle. Bij Madrid en ten westen van de hoofdstad zijn 60.000 mensen geëvacueerd. Wel is er voorzichtig optimisme. De temperatuur is iets gedaald en de wind is gaan liggen. De autoriteiten hopen dat het vuur daardoor beter kan worden bestreden. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag steun van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. In de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers gisteravond over een fosforgranaat gereden. Die begon vervolgens te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in droge staat kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. En een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Er kwamen meldingen uit onder meer Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam. Daar begon op te breken en boven Nederland opbranden. Het weer, het is droog bij ongeveer 13 graden. Overdag veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen regen bij maximaal 23 graden. Maar vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van...

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. De Spaanse autoriteiten hopen dat enkele grote natuurbranden daar vandaag onder controle zijn. Ze hebben goede hoop omdat de temperatuur vannacht is gedaald en de wind is gaan liggen. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag hulp van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. De branden woeden bij Madrid en ten westen van de hoofdstad. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de Starlink-satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam en boven Nederland opbrandde. Uit een museum in Frankrijk is een gouden halsketting van 2500 jaar oud gestolen. Het is een massief gouden halsring van bijna 0,5 kilo. Het juweel is onderdeel van de Schat van Vie en lag in het museum van Châtillon-sur-Seine. De Franse minister van Cultuur spreekt van een nieuwe klap voor het erfgoed van het land en vreest dat het juweel wordt omgesmolten. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strand dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie een tweede granaat. Vermoedelijk zijn het explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het wordt een droge en vrij zonnige dag. Hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt met regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
3: I know our stars were meant to align. And I know that.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: fellow sons.
1: 100% real nigga. And all y'all came full of real nigga.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Dat werd gisteravond besloten na een crisisoverleg van het kabinet. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Spanje ziet het ernaar uit dat enkele grote natuurbranden vandaag onder controle zijn. De Spaanse autoriteiten hebben goede hoop omdat de temperatuur is gedaald en de wind is gaan liggen. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag hulp van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. De branden woeden bij Madrid en ten westen van de hoofdstad. In het Engelse Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda. Het is het eerste van 4 vaccins waarmee op mensen wordt getest. Als het vaccin werkt, kan het meteen worden ingezet. Er liggen al 600.000 doses klaar. De Amerikaanse president Trump heeft tijdens het inhalen van het Correspondents' Dinner opnieuw uitgehaald naar de pers. Hoewel hij in eerste instantie beloofde mild te zijn, kwam het al snel tot beschuldigingen van nepnieuws, gefit op verslaggevers en beledigende opmerkingen over democratische politici. Het was de tweede keer dit jaar dat het evenement werd gehouden. Het Correspondents' Dinner was eigenlijk afgelopen april, maar werd kort na de start onderbroken toen een man schoten loste. Onder andere Trump werd geëvacueerd. Het weer. Het wordt een droge en vrij zonnige dag. Hier en daar wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt met ook wat regen bij maximaal 23 graden. Daarna weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
4: Shiny.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Veel jonge LHBTI'ers voelen zich op school en thuis niet veilig, blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 19 jaar oud. De redactie ondervroeg 8000 jonge homo's, lesbiennes, bi- en transmensen. Ruim de helft van hen zegt dat hun ouders niet durven te vertellen over hun geaardheid. Een kwart van de respondenten geeft daarnaast aan zich niet veilig te voelen bij één of beide ouders. Ook op school voelen veel LHBTI-jongeren zich onveilig, vooral door negatieve opmerkingen van medescholieren. De Franse regering stuurt nog 500 militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Dat werd gisteravond besloten na een crisisoverleg van het kabinet. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Spanje hebben de autoriteiten goede hoop dat de natuurbranden rond Madrid onder controle komen. De temperatuur is gedaald en de wind is gaan liggen. Ook komen vandaag blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland helpen. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam en boven Nederland opbrandde. In Rotterdam is vandaag het jaarlijkse zomercarnaval. Voorop dansen de zogeheten King en Queen. Die laatste is dit jaar na aangepaste regels voor het eerst een moeder. Eerst stond in de regels dat vrouwen die een kind hadden gebaard geen queen mochten zijn, maar dat vond de organisatie achterhaald. Het weer, veel zon vandaag met hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop. Non-stop.

Robinson, Ian Calcom, Pete Lewinson, Steve Lewinson.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar het departement Gironde te reizen. Vanwege de natuurbranden wil de verkeersdienst de wegen zoveel mogelijk vrijhouden voor hulpdiensten. In het departement woedt ten westen van Bordeaux sinds woensdag een natuurbrand. Volgens Franse media is al 30.000 hectare natuur verloren gegaan. Nederlanders die naar Spanje willen, wordt geadviseerd Bordeaux te mijden en via Toulouse te rijden. Ook in de regio onder Gironde woedt een grote brand. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis, blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8.000 jongeren tussen de 13 en 19 jaar. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. Tijdens het Correspondence Dinner van het Witte Huis dat vannacht werd ingehaald, heeft president Trump opnieuw uitgehaald naar de pers. Hij beloofde afhankelijk om mild te zijn, maar verviel al snel in beschuldigingen en beledigingen die hij al vaker heeft geuit. Er werd te weinig gelachen tijdens een speech. Met het Rotterdamse zomercarnaval is de Queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mirjana Richardson. In de regels stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben, maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Zomercarnaval wordt dit jaar voor de 42e keer gehouden en veranderde al vaker tradities. Jarenlang was er alleen een queen. Sinds 4 jaar wordt ook een king gekozen. Het weer, veel zon vandaag, hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en vallen er buien. Dan ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: Allemaal een hele goede morgen. Op zaterdag 25 juli 2026. 6 minuten over de klok van 9 geworden. Ja, je luistert naar Radio Texel. Maar ja, dat had je misschien in de gaten in de non-stop. Ja, wij zijn paal 13. Met hits en classics. En dat gaan we doen tot aan de klok van 12 uur. Ja, samen met Mark Maas en Jan van Iersel. Ja.
1: Goedemorgen.
0: Ofwel Maas en van Iersel.
1: Nou, zo is het bekend,
0: ja.
1: Hè?
0: Ja, toch?
1: Ja, ja. Zeker. Nou ja, mooi weer, Jan.
0: Ja, prachtig weer. Het zonnetje komt een beetje hier in de ramen van de studio. Dus ja, heerlijk.
1: Zeker. 18 graden zag ik op de
0: masttemperatuur
1: van Radio Texel. Dus, ja. Nou ja, ja dat is lekker. En ja, er komt wat warmer weer aan.
0: Ja, de tropisch hè, van de week.
1: Ja, ja,
0: boven de 30 graden nou weer. Dus ja, er valt niet zoveel regen, zeg maar. De droogte blijft aanhouden.
1: Morgen geloof ik een buitje.
0: Ja, ja. Nou, dat verdampt bij de grond al, denk je. Ja, toch?
1: Ja. Ja, nou, wat gaan we allemaal doen?
0: Nou, het eerste uurtje gaan we natuurlijk de koffieplaat doen. Ja. Het tweede uurtje gaan we een rondje met in Holland doen. Het derde uurtje Sibel rocken. We gaan nog even de live track doen. De disco knijter hebben we nog klaarstaan. En ja, de rest gewoon heerlijke hits en classics.
1: En het pakhuis.
0: En het pakhuis, daar gaan we ook nog even in snuffelen. Tuurlijk. Ja. Nou, we gaan gauw beginnen, Mark.
1: Ja,
0: met
1: goed
0: de show. En ja. We beginnen toch weer met onze vriend van de show, Brian Adams. En het is toch een beetje zomer, hè? Daar gaan we even mee draaien.
1: Ja, de Summer of 69.
0: Jij hebt het goed.
1: Oké. Zeg ik.
0: Een goeiemorgen.
1: Een goeiemorgen.
0: En blijf er gezellig bij.

weekend op Radio Texel. Hier hoor je de lekkerste muziek op 106.1 FM. Goedemorgen Texel. Goedemorgen. Je luistert naar Paal 13. Paal 13. Hits en classics.

0: deze dame, altijd lekker bezig. Met muziek maken, want dat ken ze. Ilse de Lange, hier op Radio Texel, ofwel bij Paal 13 Hits and Classics. En als het goed is, komt er straks een splinternieuw album van haar uit.
1: Ja.
0: En ze gaat weer toeren. Dus,
1: doet ze goed.
0: Ze heeft de tour al aangekondigd. En het staat ook volgens mij op de website van haar. Dus,
1: eerste
0: de tour.
1: Paar singles ben alweer uitgebracht, dacht ik.
0: Ja, die draaien nog wel. Dus.
1: Ja, maar zeker.
0: Wij draaien even hier deze gouden ouwe. Next to me.
1: Ja, die is vrolijk, hè? Lekker vrolijk.
0: Vrolijk.
1: Op de zaterdagmorgen Paal 13 Hits en Classics. Dit is een echte klassieker.
0: We zijn even de Twams. En Hold Back Tonight. Ik zou zeggen, allemaal een hele goede morgen.

0: Ja, het blijft gewoon een super plaat. De mannen van ABC, een beetje terug naar de jaren 80, hè? Ofwel de 80's. Ja. En daar zijn we goed in met Paal 13 Hits and Classics.
1: Ja. Zeker.
0: Ja.
1: Ja, ja, dat is ook de basis van de muziek, vind ik.
0: Ja, dan duurt hij gewoon 3 punten, zoveel. Maar hij zo af.
1: Ja, hè?
0: Ja, sommige platen hebben dat.
1: Ja, dit is
0: en sommige, er komt geen end aan. Die heb je ook.
1: Ja, die heb je ook, ja. Ja. Ja, the Look of Love.
0: Ja, maar straks gaan we nog even de koffieplaten doen.
1: Ja,
0: rond
1: zeker.
0: De klok van 9:30.
1: Ja.
0: Maar we hebben ook splinternieuwe muziek meegenomen. En deze is nagelnieuw. Ja, U2.
1: Ja, ik hoor. Ik zag het van de week en toen had ik jouw namen nog ondergezet.
0: Ja,
1: toen
0: ik had hem al. Ja, ik had hem al binnengekregen, zeg maar.
1: Oh, binnengekregen, ja, ja. Van de leverancier.
0: Ja, van Bono. Bono zegt, je moet hem draaien bij Paal 13.
1: Ja,
0: nou. Maar ja, er zat nog een dingetje bij.
1: Ja,
0: ja, Martin Garrix.
1: Ja.
0: Daar is hij eigenlijk van.
1: Oh jee.
0: Want er staat voorop Martin Garrix samen met U2.
1: Nou.
0: Ja, en die hebben hem op Tomorrowland gedaan. En het was gewoon gigantisch goed natuurlijk.
1: Dat geloof ik ook wel.
0: Ja.
1: Nou.
0: De Firefiles. En we gaan hem even draaien. De splinternieuw van Martin Garrix en U2.

Je radio bruist. Van de lekkere muziek op de zaterdagmorgen. Je luistert naar Paal 13. Hits en Classics.

0: Ja, heerlijke muziek. Ja, Carlos Santana, of wel. Ja, toen met de band Santana. Midden 70, grote plaat geweest. En See Not Jair.
1: Ja. Zo is het.
0: Ja. Ja, maar jij zat in de catering, zeker?
1: Ik zat even...
0: Bij de catering stond
1: koffie
0: jij.
1: Koffie te zetten.
0: Oh, dat doe je goed.
1: Want het is 9:30
0: ja,
1: geweest.
0: Ja, dan is het tijd voor dit, hè?
2: Lekker. Tijd voor een lekker bakkie koffie.
1: Nou, ja, dat dacht ik.
0: Lekker bakkie koffieplaat.
1: Nou, wat zit er in deze week?
0: Ja, we hebben dit weekend hebben we er... Daniel...
1: Lois.
0: Ja, en die kennen we wel van de band...
1: Skik, hè?
0: Skik.
1: Ja, dat is lang
0: fiets,
1: geleden, hoor.
0: Op de fiets, hè. Ik ken iedereen wel die plaat.
1: Ja.
0: Maar we gaan even deze van hem draaien. Het is ook zo, als je naar buiten kijkt, een prachtige mooie dag. En doen we eerst even met onze eigen tante Rita. En die zet een bakje koffie voor
1: Heerlijk.
0: Ons.
1: Heerlijk.

0: een van de grote hits van haar.
1: What About Us?
0: Ja. Blijft een prachtige plaat. Ja.
1: En wereldartiest. Wat, ja. Wat een hits.
0: Ja, er zijn een hele lijst bij elkaar, zeg
1: nou,
0: maar.
1: Dat
0: ja.
1: Dacht ik eventjes.
0: Ja, ja, als je net bent ingeschakeld, je luistert naar Paal 13 Hits Classic. Blijf er gezellig bij. En dan gaan wij de heerlijke muziek draaien voor jou. Ja.
1: Zo is het op de zaterdagochtend.
0: Dan gaan we even deze draaien. Robert Palmer.

0: klein beetje in de discohoek. Want ja, daar hoort hij eigenlijk wel een beetje in thuis. Chic en I Want Your Love.
1: Ik ken ze nog wel van Le Freak natuurlijk.
0: Ja, he? Zeker weten.
1: Maar een beetje hetzelfde deunkie is dat.
0: Ja, maar Sister Slash. Ja. Er zit er ook allemaal... ja, het is ook door dezelfde gemaakt allemaal.
1: Ja, door dezelfde machine.
0: Ja, ja. Ja, wat ik zei, ja. Chic.
1: Ja.
0: Even kijken, we draaien altijd even Frank Boeien. Maar dat gaan we ook weer even doen.
1: Ja, toch?
0: En dan gaan we even deze doen van Frank Boeien. Verslaafd aan jou.

16, Bryan Adams, AC/DC, Kings of Leon, Green Day, Pink, U2, Depeche Mode, Alan Walker, ABBA, Simple Minds. Dan luister je naar Maas en van Iersel. Paal 13. Hits en Classics.

0: Ja, stiekem ook onze vrienden van de show. Die Depeche Mode. En die prachtige plaat, hè?
1: Everything Counts. En ik zag van de week dat onze vriend Armin van Buren...
0: Ja.
1: Die heeft een remix gemaakt van Enjoy the Silence.
0: Oh, en hoe is hij?
1: Nou, het begin denk je van zo.
0: Dat is vet. En dan later denk je van laat me zitten.
1: Laat me zitten, ja. Maar ja, in de club klinkt hij natuurlijk wel fantastisch.
0: Dat is het,
1: met lasers. En
0: radioproef niet natuurlijk.
1: Nee, niet echt. Daarom dacht ik, doen we eens een andere.
0: Ja, nou ja, het is ook zo.
1: Gaan we racen?
0: Ja, we gaan even racen. We kunnen niks meer draaien, Mark. Dat gaat hem niet meer worden.
1: Wat gaat Max doen in Hongarije?
0: Ja, ik heb geen idee voor het zomerseizoen. Zou hij nog nummer 1 op het podium komen? Dat zal toch wel toppie wezen.
1: Ja, dat zou mooi wezen.
0: Ja, toch? Voor de punt ook.
1: De Ferrari zijn wel erg snel.
0: Die zijn erg sterk, hè?
1: De Mercedes wat minder.
0: Vind ik wel mooi. Want ik vind het wel mooi dat die, Russell. Die Russell eraf vliegt telkens. Die mogen ze voor mij wel helemaal afschieten.
1: Ja, echt waar?
0: Ja, ik ben niet zo erg een Russell-fan. Een beetje
1: groot.
0: Ik vind een beetje arrogant, ik mag het niet zeggen, maar arrogant mannetje, zeg maar. Laten we daar maar op houden.
1: Nou, dat is waar.
0: Ja, toch?
1: Ja, nou, wij duiken straks deel 2 in.
0: Ja, van paal 13. Wat hebben we er in deel 2? We sowieso hebben we nog een rondje mee in Holland. We moeten nog even het pakhuis in van paal 13.
1: Zeker, oh ja.
0: En die dance classic, die staat ook nog te trappelen. Nou. Dus ik zou zeggen, blijf gezellig erbij en blijf lekker hangen. Tot straks.
1: Tot straks.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi wordt een motorboot met 13 opvarenden vermist. Onder hen zijn 5 Nederlanders, meldt persbureau AP op basis van de Indonesische autoriteiten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan dat nog niet bevestigen. Behalve de Nederlanders zouden 3 Duitsers, een Belg, een Tsjech, een Française en 2 Indonesische bemanningsleden aan boord zijn. Er werd de alarm geslagen nadat de boot niet terugkwam van een tocht. Direct werd gestart met zoeken, maar dat leverde nog niks op. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer, nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8000 jongeren tussen de 13 en 19. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. 7 randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn ontruimd vanwege de grote natuurbranden. Het is een voorzorgsmaatregel voor het geval het vuur de stad bereikt. De ontwikkeling van de brand in het departement Gironde is onvoorstelbaar, omdat de wind al meerdere keren is gedraaid. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Het weer, veel zon vandaag met hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: 9 minuten over de klok van 10 geworden. Op zaterdag 25 juli 2026. Hier op Radio Texel, je luistert er naar paal 13. We zijn zo in het tweede deel beland. Ja, met de programmaraad, want hij brak in.
1: Ongelooflijk weer, hè?
0: Ja, dat is niet te geloven.
1: Nee, ik denk wel eens dat hij... gaat hij nooit op vakantie? Ja.
0: Nee, denk ik niet.
1: Nee, hè?
0: Nou ja, bij deze ABBA en de, ja, die prachtige plaat Eagle. En, ja, en als je over effecten hebt, deze plaat heeft toch wel een zootje effecten.
1: Nou, had je het nieuws nog gevolgd van gisteravond? Dat er was een meteoriet, tenminste, dat dachten de mensen te zien in de lucht.
0: Ja, wat was het, een F-16?
1: Nee, een stukken van een satelliet.
0: Oh ja, waren die weer op de aarde tegengekomen?
1: Nou, dat weten ze niet. Maar in ieder geval heel veel verbrand in de dampkring.
0: Ja, dat zal wel, maar daar vind je niks meer voor terug. Hè?
1: Maar wij was ook op Texel te zien.
0: Oh.
1: Dus dat zien we niet zo vaak natuurlijk.
0: Dus iedereen nog een wens doen. En dacht dat de vallende sterren is het een satelliet.
1: Ik ook. Ik had drie wensen gedaan.
0: Ja, is ook zo. Nou, je luistert naar een paal 13 hits en classics. En wat gaan we in dit deel doen? We gaan sowieso nog even de rondje meet in Holland doen. Die discoknijter zal ook eens even zoeken.
1: Ja, en ik ga denk ik het als eerste het pakhuis in.
0: Oké, nou dat mag.
1: Dat is mooi.
0: Van het programma raad.
1: Ja, aardig.
0: Ja, hè?
1: Nou.
0: Nou ja, gaan muziek doen, man.
1: Ja, zeker.
0: Gaan we even met deze beginnen in dit uurtje.
1: Ja, hij mag niet ontbreken. Zeker niet in de zomeruitzendingen van Radio Texel. Binnenkort Waddenomroep.
0: Ja, Waddenomroep.
1: Eigenlijk zijn we dat al.
0: Ja.
1: Moet nog even wennen.
0: Ja, hè?
1: Hij moet nog even binnenkomen, zeg.
0: Moet ook even in mijn hoofd zitten, zeg maar. Dat je zegt Waddenomroep Texel.
1: Nou, dat klinkt wel stoer aan.
0: Ja, hè? Dit is even Don Haley, de man van de Eagles. En met die grote hit van hem, The Boys of Summer. En ik zou zeggen, nog blijf er gezellig bij.
1: Goedemorgen.

0: weekend op Radio Texel. Hier hoor je de lekkerste muziek. Op 106.1 FM. Goedemorgen Texel.
1: Goedemorgen.
0: Je luistert naar Paal 13.
1: Paal 13.
0: Hits en classics.

0: Muziek van Armin van Helden. Ja, niet te verwarren met Armin van Buren, maar dit was even Armin van Helden. En ja, goede plaat.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Ja, en ik zat even te kijken, maar het is wel muziek toch voor Sunny Side Up. Dat is dit weekend.
0: Dit weekend, hè? Dus ja. Op het strand, hè?
1: Ja, zeker.
0: Bij welke paal zitten we dan?
1: Paal 13.
0: 13? Nee, 12 toch?
1: Ik heb geen flauw idee.
0: Volgens mij...
1: Ja, 12.
0: 12 toch?
1: Ja, zeker. Nou, dat
0: vlak bij 13.
1: Onze buren. Ja, dus niet te veel herrie maken, zou ik zeggen. Nou ja, dat doen wij wel.
0: Zo is het. Wat gaan we doen?
1: Ja, weet ik niet. Ik heb geen idee.
0: Zullen we een gezellige plaat doen?
1: Een gezellige plaat.
0: De nummer 1 is het geweest.
1: Ja,
0: en, de grote meezinger. Nee, is het niet meer.
1: Nee.
0: Ja, Justin de Wild en Sirion.

Paal 13. Hits en classics. Op naar 25 jaar gezelligheid. Elke zaterdagmorgen. Radio Texel 106.1 FM.

0: Even terug naar de jaren 80 en even met deze band, heel kort bestaan eigenlijk deze band, hebben we het over The Talking Heads en The Road to Nowhere.
1: Prachtige plaat.
0: Ja toch?
1: Jazeker.
0: Tijdloos.
1: Ja, ja. Mag voor mij nog een keer.
0: Ja, eigenlijk wel, hè? Ja. Een goede plaat.
1: Heerlijk.
0: Ja. Ja, die mannen die hebben ook een beetje alternatieve pop gemaakt, ja. Hè? Dus ja. We waren de voorlopers van. We gaan even nieuwe muziek doen, Mark.
1: Is goed.
0: En voordat we straks een rondje meet in Holland gaan doen.
1: Ja, dat is al bijna.
0: Bijna.
1: Ja.
0: De nieuwe van Marshmello.
1: Ja,
0: dat is... Zal hem draaien?
1: Nou, zeker.
0: Together, Other Drink.

0: halen de mussen van het dak. Dan zorgen wij voor verkoeling. Met verfrissende hits. Natuurlijk hier, bij Radio Texel.
1: Heerlijk.

0: Lekker zomers, want deze plaat die klinkt gewoon lekker zomers. Dan krijg je ook zin in de zomer als je deze opzet. Magic en Rudy.
1: Ja. Lijkt een beetje op Maroon 5, vind ik.
0: Ja, het lijkt er toch wel een beetje
1: op. Ja, hetzelfde stijl, hè? Ja,
0: er zit een beetje ook een reggae in.
1: Ja, een beetje reggae te gek, hè?
0: We kijken even naar de klok. Het is zo 4 minuten alweer over de klok van 10:30 geworden. Gauw deze jingle erin starten. Nou.
2: Made in Holland. Made in Holland. Op Radio Texel.
0: Ja, rondje Made in Holland. Wat hebben we er dit weekend ofwel op zaterdagmorgen in staan?
1: Nou, wat zit erin?
0: Earth and Fire. Oh. Want Jerry Kraagman die is van de week 80 jaar geworden.
1: Oh, ja. Nou, gefeliciteerd.
0: Gefeliciteerd, Jerry.
1: Ja, zeker.
0: Van deze kant. Gaan we even Memories draaien. Prachtige plaat.
1: Ja.
0: Daarna doen we Belinda Kinnar en de Zevende Oceanen. Zevende Oceanen.
1: Oh.
0: Lekkere gezellige plaatje.
1: Ja.
0: En daarna doen we een lekkere gouden ouwe van Anouk. Want die is ook weer een beetje terug op de muziek gebeurd.
1: Ja.
0: Want ze streedt ook weer af en toe op en zo.
1: Oh, okay.
0: En dan gaan we even It's So Hard draaien.
1: Ja, lekker.
0: We beginnen met deze. Jerry Kraagman, ofwel Earth and Fire. En die grote hit, Memories.

0: klein beetje de doorbraak van Anouk, deze plaat. Volgens mij de eerste single van deze dame.
1: Ja, staat deze nog voor Nobody's
0: Love? Ja, zeker weten. Oh. It's So Hard. Nee.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Nou,
0: ja,
1: leuk. Klopt.
0: Ja, en daarna alleen maar groot geworden.
1: Ja, zeker hè.
0: Ja.
1: En ze kwam weer terug, dacht je?
0: Nou ja, ze treedt weer op en zo.
1: Oh.
0: Dus, misschien komt er nog weer een nieuwe cd uit, hoor. Van
1: ik ben benieuwd.
0: Maar ze scheen wel op een paar festivals hebben geweest dat het steengoed weer was.
1: Oké, okay. Nou mooi.
0: Ja, en daarvoor horen we nog even kijken. Belinda Kinner en de Zevende Oceanen. En daarna Earth and Fire met Memories.
1: Ja, mooie plaat was dat. Paal 13 hits en classics op de zaterdagochtend met Maas en Van Iersel.
0: Dan gaan we even deze band draaien. The Woo uit de jaren 80. Deze hit.
1: Ik had hem speciaal voor jou opgezocht.
0: Ja, doe je goed. You better your bed. Bedankt, Mark.

ruis. Van de lekkere muziek op de zaterdagmorgen. Je luistert naar 12:13 Hits en Classics.

0: vaak. Maar eigenlijk wel goede muziek gemaakt, deze gasten. Ja.
1: Kennen ze toch van The Rock Show?
0: Ja, ja. Zeker, dat is de bekendste eigenlijk.
1: Oh, zo.
0: En dit was even I Miss You. Beetje de rustige kant van Blink 182.
1: Ja, maar wel goed.
0: Ja, zeker weten.
1: Ik ga het pakhuis in.
0: Ja, je gaat het pakhuis in, hè. Dus we gaan nog een beetje afnokken.
1: Of die deur open wil, ja.
0: Hij gaat open, Mark.
1: Ik ben er.
0: Ja.
1: Even kijken, hoor. A, B zit ik. Bij de B.
0: Oké, okay, nou.
1: Ja, ik neem hem mee. Ik heb er al één.
0: Ja.
1: Oh, die deur moet weer dicht. Ja. Gaat hij?
0: Ja.
1: Zo. Hele klim, maar ik had een plaat in mijn hoofd en ik vond hem eigenlijk gelijk.
0: Oké. Okay.
1: Muziek van Boudewijn de Groot.
0: Oh, leuk.
1: Als de rook om je hoofd is verdwenen.
0: Nou ja, gaan we hem draaien.
1: Ik hoop dat hij het doet.
0: Blazen.
1: Blazen.
0: Hij doet het.
1: Gelukkig.
0: Tot aan de break, Boudewijn de Groot.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit Radio Texel.
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De 5 Nederlanders die op een vermiste motorboot zaten in Indonesië zijn levend gevonden. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring, maar weer veilig aan land. Ze zaten samen met 8 andere toeristen op een boot in de buurt van het Indonesische eiland Sulawesi. Toen de boot niet terugkwam na een tocht werd alarm geslagen. Waardoor de boot in de problemen kwam is nog niet bekend. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer, nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. 7 randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn ontruimd vanwege grote natuurbranden. Het is een voorzorgsmaatregel voor het geval het vuur de stad bereikt. De ontwikkeling van de brand in het departement Gironde is onvoorspelbaar, omdat de wind al meerdere keren is gedraaid. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Bij het Rotterdamse zomercarnaval is de Queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mirjana Richardson. In de regel stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben, maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Het zomercarnaval is dit jaar voor de 42e keer. Het veranderde al vaker tradities. Jarenlang was er alleen een Queen en sinds 4 jaar wordt ook een King gekozen. Het weer, veel zon, hier en daar stapelwolken. Het is een graad of 24 aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser, vallen buien, wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: 7 minuten over de klok van 11 geworden. Op zaterdag 25 juli 2026. Ja. We zijn weer beland in het derde deel van paal 13. Ja.
1: Zo is het.
0: Hits en classics. Ja.
1: En ik kijk even op de radio Texel Zendmast voor de temperatuur. En die is inmiddels opgeklommen naar 22 graden.
0: Is toch lekker.
1: Maar ik zie nou opeens een
0: beetje bewolking komen.
1: Voor de zon. Dat moeten we niet hebben.
0: Dat moeten we helemaal niet hebben. Nee. Dan krijgen we kippenvel. Ja, toch?
1: Ja, denk het toch.
0: Van de muziek.
1: Van de muziek, ja. Wou ik zo ook zeggen. Ja.
0: Wat gaan we doen in dit uurtje? Zo gaan we nog even Siebel rocken. We gaan nog de live track doen.
1: Ja.
0: En de dance classic gaan we nou gelijk doen.
1: En jij moet het pakhuis
0: doen. En ik moet nog het pakhuis in. Is het bokken druk?
1: Nou,
0: we gaan dan gelijk even die dance classic doen.
1: Ja, doe maar.
0: Wat hebben we erin staan?
1: Ja, Dan Hartman natuurlijk.
0: Nee, niet. Dance Reaction uit de jaren 80.
1: Oh.
0: En die hadden een plaat gemaakt. Is een eendagsvlieg eigenlijk. De Disco Train. En die gaan we verdraaien.
2: Dit is de dance classic van deze week.

0: Texel wens jou een prettig weekend.
1: Vanaf 9 uur tot 12 uur hoor je de beste hits en classics op de zaterdagochtend. Wakker worden met Maas en Van Iersel. Paal 13. Hits en classics.
2: Hey, jongens. Eindelijk weer eens gitaren op de radio.

0: we mogen ze niet vergeten, de gitaar op de zaterdagmorgen, want ja, daar ben ik niet vies van, zeg maar, hier bij Paal 13. Het was even Hard en The Magic Man.
1: Je hebt ze zelfs op je t-shirt staan.
0: Ja, mooi, hè? Ja, mooie gitaar, hè?
1: Ja, mooie gitaar, t-shirt. Ja, mooi. Zeker.
0: Ja, ik ben wel gek van gitaar.
1: Ja, daarom.
0: Maar ik draai, ja, weet je wat het is, als je daar eenmaal in belandt, een bluesje erin hangt, hè? Dat willen we niet.
1: Door een beetje gevarieerd.
0: Ja, zo is het. Nou ja, jij hebt het over gevarieerd.
1: Ja.
0: Weet je wat we ook nog vergeten hebben? De Eurodance plaat.
1: Nee, dat mag niet.
0: Ja, dat gaan we doen. DJ George A.

Paal 13. Hits en classics. Op naar 25 jaar gezelligheid. Elke zaterdagmorgen. Radio Texel 106.1 FM.

0: draai hem al wat vaker hier bij paal 13. De nieuwe van Dora en op de vijfde rij.
1: Een leuk plaatje.
0: Ja, ik vind het gezellig.
1: Ja, zeker. Ja, toch? Ja, heerlijk.
0: Maar zij doet het ook goed bij de grote piratenfeesten. Dus, ja, ja. Nou ja, hè?
1: Ja.
0: Zo is het.
1: Zo is het. En niet anders.
0: Nee. Straks gaan we nog even Sibel rocken. We gaan nog even een live track doen. En ik ga nog een pakhuis ergens in. Dus,
1: nou, tussendoor draaien we natuurlijk de beste hits en classics.
0: Dus ik zou zeggen, blijf er gezellig bij.

Texel en verzoeken automobilisten zich naar hun voertuig te begeven. Passagiers voor lijnbus en taxi verzoeken wij het schip via de rechteruitgang te verlaten. Wij wensen u een goed verblijf op het eiland. En de Texelaars, welkom thuis!

0: Ja, jij zei het 22 jaar geleden alweer, deze plaat.
1: Ja, 2004.
0: En als je hem nou hoort, dan denk je van het is gewoon van nou.
1: Ja,
0: ja, toch? Ja. Motorcircle.
1: En As the Rust Comes was een beetje Mark Maas plaat, hè?
0: Vroeg. Ja, weet ik wel zeker. Daarom draai ik hem even weer. Leuk om terug te horen.
1: Ja, zeker. Ja, toch? Daar ben ik in de vergeethoek beland.
0: Ja, toch?
1: Ja. Ja. Nou, weer goed gemaakt.
0: Zo is het.
1: Wat hoor ik daar?
0: Dat hoor ik laat loeien.
1: De koeien?
0: Ja, we staan nou in de koeienstal.
1: Oh,
0: we stonden altijd in de schapenstallen, ja. Maar we staan nou eens een keer bij de koeien.
2: Daar komt hij, hoor.
1: Ja, dat is dikke Bertha.
0: Ja. Nou ja, dat betekent dit, hè.
3: Tijd voor Siepel Rock.
1: Nou, zo
3: op
1: is het.
3: Radio Texel.
0: Ja.
1: Wat zit er in deze week?
0: Nou ja.
1: Ja, rustig, rustig.
0: Rustig, rustig, Clara. even kijken, wat staat erin? Ja, er was verleden weekend, ja, de Zwarte Cross.
1: Zeker.
0: En ik heb stukjes van zitten kijken.
1: Ik ook.
0: En jij ook?
1: Ja, ik had Jannes gezien.
0: Nou, ik had mooi Wark gezien.
1: Oké.
0: En die stond op het grote podium. Ja, super.
1: Nou, ja, prachtig.
0: We gaan ze draaien, want ik vind het een goede boerenrockband.
1: Zeker.
0: En dan doen we even deze. Bokken maar op. Mooi Wark.

0: het blijft goed, hè. Queen uit het Wembley Stadion. En It's a Kind of Magic.
1: Ja, prachtig.
0: Ja, en hij doet nog een toegifje, moet je luisteren. Want die Freddy, die kon wel zingen. Zijn stem was gigantisch. Moet je eens even opletten. Ik hoop dat hij komt. hij is de aanloop aan
1: het
0: doen.
1: Ja, ik zie het. Hij komt eraan, hoor.
0: Onze... Ja.

Do do do do do.

0: going any higher.
1: Ja.
0: And up. Let's go down.
1: Ja, de stem, hè?
2: Ja, prachtig, toch? Zo, de deur is dicht.
1: Ja. Nou ja, jij hebt het erover, de deur. Hij blijft dan gewoon.
2: Ja, joh. Ik heb wel eens documentaires gezien. Ja. En toen vroegen ze zich af, waarom doe je dit? Ja, zomaar.
1: Ja, mooi. Ja, het is ook een beetje om het publiek op te zwepen.
2: Ja,
1: dat heb je goed gedaan toen in die tijd.
2: En dat kon juist de beste.
1: Zeker weten. Nou, jij had het over de deur. Ik ga die deur openen van paal 13.
2: Ja.
1: Ja, van het pakhuis. Ik zal die sleutel pakken. Ik zal die deur even. Ja, ik heb hem, Mark.
2: Nou.
1: Ik ga de zolder op van paal. Ik sta op de zolder van...
2: Nou. Pas je op, niet naar beneden vallen, hoor.
1: Nou, ik zit hier wat te snuffelen.
2: Ja.
1: En ik blijf toch een beetje in die rock'n'roll hoek hangen.
2: Oh ja, toch in de gitarenhoek.
1: Ja, toch een beetje nog wel. Ik heb hier muziek van de Ramones.
2: Oh, leuk.
1: Ja.
2: Rock'n'roll High School.
1: Ja, jij raadt het. Ik heb hem gewoon hier in mijn
2: handen. Echt waar? Neem je die mee?
1: Ja, die neem ik mee.
2: Nou, ik hoop dat hij doet, want dat is wel een leuke plaat.
1: Wacht even, daar ben ik weer. Even die deur dichtgooien. Zo. Even weer zitten in mijn stoel. En ik heb hier die single in mijn handen. En er staat de Ramones op en allerlei dingetjes en een hele leuke hoes.
2: Oké.
1: En Rock'n'Roll High School.
2: Nou,
1: prachtig. Jaren 80.
2: Ja.
1: Was opeens een grote hit, zeg maar, van deze mannen. Commerciële hit eigenlijk. Ja, en duurt maar 2 minuten 31.
2: Nou,
1: dat is wel leuk.
2: Ik hoop dat hij doet.
1: Maar ik vind het wel leuk, moet je straks maar eens even opletten, dat belletje van die school. Want dan gaat de school aan, hè. Als er een bel gaat, dan moet je naar binnen toe.
2: Zeker.
1: Nou, die gaan ze doen. Blijf je mee?
2: Ja.

Je radio bruist. Van de lekkere muziek op de zaterdagmorgen. Je luistert naar 12:13 Hits en Classics. This is what KLF is about. Also known as the Justified Ancients of New Moon.

0: Even terug naar de 90s. Deze hele grote hit in de 90s. Muziek van de KLF. En de Last Train to Trent Central.
1: Ja, en er zat ook zo'n mooie videoclip bij.
0: Dat was toch prachtig?
1: Ja, toch?
0: Met ja, zeker.
1: Dat treintje, hè? Nog een paar plaatjes te gaan voor ons. En ja, dan gaan we gelijk even lekker doorstomen.
0: Ja.
1: We gaan even Stevie Nicks draaien. Want dat vind ik toch wel topmuziek. En ja, deze. Ik ken niet anders. Stand Back.

0: 12 uur hoor je de beste hits en classics op de zaterdagochtend. Wakker worden met Maas en Van Iersel. Paal 13. Hits en classics.
1: Paal 13.
0: Hits en classics.
1: Op naar 25 jaar gezelligheid.
0: Elke zaterdagmorgen.
1: Radio Texel 106.1 FM.

0: De laatste platenkeus van deze ochtend. Was een gezellig platenkeus. Jannes, ja.
1: Ook een van de hoogtepunten van de Zwarte Cross.
0: Ja, zeker weten. Ja, ja. Hij stond er ook met kippenvel en tranen in zijn ogen. Ja. Ja. Was toch zijn droom. En hij stond er gewoon.
1: Zo is het.
0: En dit was even gaan dan. En we gaan de eindtuner ingooien.
1: En dan zit het er weer op voor deze zaterdagochtend.
0: Ja.
1: En dan spreken we elkaar volgende week weer. Hè?
0: Zo is het. En, ik zou zeggen, allemaal nog een goed weekend. En tot volgende week.
1: Tot volgende week.

0: Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vier Nederlandse toeristen die op een boot zaten die vermist werd bij Indonesië zijn gevonden. Ze maken het naar omstandigheden goed. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring. Maar ze zijn weer veilig aan land. Ze zaten samen met 6 andere toeristen en 2 bemanningsleden op een boot in de buurt van het Indonesische eiland Sulawesi. Alleen de schipper wordt nog vermist. Toen de boot niet terugkwam na een tocht werd er alarm geslagen. Waardoor de boot in problemen kwam is nog niet bekend. De Indiase minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Juist vandaag zou er overleg zijn tussen de Indiase regering en de leiders van de protesten. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Bij Israëlische aanvallen op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt, melden Palestijnse media. In een dorp bij Nablus bestormden militairen woningen om mensen te ondervragen. Gisteren was er bij Nablus een confrontatie tussen Palestijnen en Israëlische kolonisten. 4 Palestijnen, een kolonist en een militair kwamen om het leven. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Dan het weer nog. Droog en flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.

0: Welkom, Country Time, met Sini en met Anneke.
1: Ja.
0: En wat zijn we zomers begonnen, Sini?
1: Ja, weet je, het is zomer. Het lijkt niet heel erg zomer, maar
0: het is het wel.
1: Dus ja. Daarom moeten wij dat maar een beetje...
0: We doen het samen hier brengen.
1: Ja, dat.
0: Het gevoel.
1: De zomerse vibes.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Klinkt goed.
1: Wel, hè?
0: Ja. Wie was het?
1: Het was Zac Tap. En het nummer heeft een relaxed door Jimmy Buffett en Alan Jackson geïnspireerde beach vibe aan. Dus vandaar die summer vibes.
0: Ja.
1: Maar het nummer wordt verteld met de nodige zelfspot. En het is een verhaal over hartzeer natuurlijk. Eigenlijk
0: vanzelf. Altijd.
1: I don't give a flip-flop. Dus als je het
0: netjes wil zeggen.
1: Ja. Met F-woord, dan gebruik je gewoon... Flipflop.
0: Ja, ik vind hem leuk bedacht. Ik denk dat ik hem wel ga gebruiken. Je had een leuke aankondiging voor
1: Jawel,
0: ons
1: hè?
0: Vanavond
1: ik
0: op
1: heb
0: Facebook.
1: Nog niet
0: geen reacties, nee. Maar ik wil wel even raden. Mag dat?
1: Dat mag.
0: Goed, we gaan beginnen.
1: Ik moet hem er even bij pakken.
0: Oh, moet je
1: hem
0: er even?
1: Ja, want ik weet ze niet uit mijn hoofd hoe het plaatje eruit ziet.
0: Goed. Nou, linksbovenin Ella Langley, dacht ik.
1: Ja. Klopt.
0: In het midden Eric Church.
1: Nee.
0: Oh.
1: Nee.
0: Met de zonnebril.
1: Dit is mijn vriend. Oh, wacht even. Sorry. Ja, oh, wacht even. Wie was dat? Oh, wacht even. Dat was niet Eric Church.
0: Bovenin, in het midden.
1: Nee, dat was hem niet.
0: Oh.
1: Wie was dat ook alweer?
0: Ik denk met de zonnebril is Eric Church.
1: Oh, jeetje. Nou, moet ik straks even terugzoeken.
0: Ah, nou, en een andere hoek, rechterboven hoek, Leni Wilson.
1: Ja, klopt.
0: Onder Ella Langley, Luke Combs.
1: Ja.
0: In het midden, onder Eric Church, Dolly Parton.
1: Het was volgens mij Zac Tap, was het?
0: Nou, dit lijkt
1: Toch?
0: Niet.
1: Nou, ik ga het straks opzoeken. Ik weet het niet meer.
0: Nou, je hebt Dolly Parton, dan Chris Stapleton.
1: Ja.
0: Dan onder Luke Combs dacht ik Carrie Underwood.
1: Ja.
0: In het midden Morgan Wallen.
1: Ja.
0: En op het eind Miranda Lambert.
1: Mm, ja, maar die zeg maar onder Luke Combs, die is niet goed.
0: Carrie Underwood is niet goed?
1: Nee.
0: Okay.
1: Nee, het is die andere Dolly lookalike. De tegenhanger van Ella.
0: Ben de naam kwijt.
1: Megan.
0: Oh, Megan Maroney.
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ja.
0: Nou ja, ik dacht Carrie Underwood.
1: Nee, het is Megan Maroney.
0: Maar Eric Church zijn we nog niet uit. Dan.
1: Nee, ik moet het toch even nachecken. En ik heb natuurlijk alleen een screenshot gemaakt. Dat kwam het op TikTok tegen. Oh, dus ik moet het echt even ver zoeken. Maar ik ga proberen het te reconstrueren.
0: Goed, ik wacht erop. Goed nieuws.
1: Vertel, is hij uit zijn dip vandaan?
0: Aangaande Colter Wall. We mogen hem feliciteren. Hij is afgelopen weekend getrouwd.
1: Oh.
0: Ik wist niet eens dat de beste man een vriendinnetje had.
1: Nee, ik vond hem zo'n eeuwige vrijgezel.
0: Ja, nou, hij is dus getrouwd met Maggie Cooper.
1: Oh.
0: En het is toch wel echt waar, want heel Facebook en of Instagram staat vol met gasten en foto's en weet ik het allemaal. Dus het zal toch echt wel waar wezen. Hij is getrouwd in zijn woonplaats Saskatchewan.
1: Oh,
0: in Canada.
1: Ja.
0: Ja. En dus namens Radio Texel.
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Dus nou, ik denk, dan gooi ik er maar weer even een Colter Waltje in.
1: Ja, ik denk, je hebt nieuws, hij is uit zijn dip verdwenen.
0: Nou ja, maar mag ik aannemen, toch? Als je getrouwd bent, dan voel je weer goed,
1: lijkt mij. Ja, daar gaan we wel vanuit.
0: Ja. Nou, het is een duetje met Tyler Childers, een vrouwlijn.

0: Caroline van Colt Wall en Tyler Childers. En ik vind dit een van de leukste duetjes.
1: Ja, klopt. Ben vooral van... Van Colter samen, broer. Ja, ja, vind ik, ja, ben ik met je eens.
0: Hij is eigenlijk te kort.
1: Ik nog even terugkomen op de emoticons.
0: Ja.
1: Het was toch sect op.
0: Wel sect op. Ja. Nou ja, het had ook Eric Church kunnen zijn.
1: Ja,
0: maar
1: was iets te ruig, denk ik, voor Eric.
0: Of Church. Heeft hij niet een pornosnor?
1: Nee, volgens mij niet.
0: Oh, die heeft alleen een zonnebril.
1: Ja.
0: Oh, dat.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Ja, oké, de volgende. De meeste country-liefhebbers zullen hierna zeggen... wat de helly was dat? Of wat de flip-flop heb ik nu gehoord?
0: Mm-hmm.
1: Ik word er blij van.
0: Ja, jij wel.
1: Ja, ja, ik word er echt blij van. In de eerste instantie had ik ook bij dit nummer zoiets van... nee, heb ik niks mee. Nee, is er niet. Geen klap aan. Maar ja, hij staat op zijn nieuwste album... van de 37 tellende nummers. En... Hij moest even aan mij growen. Hij moest...
0: Oh, je moest hem even vaker horen.
1: Ja, en het is nu echt een van mijn favorieten. Zeg maar tik, tik, tik, tik, over. Ja, dat is hard.
0: Oh, echt?
1: Ja.
0: Oh, nou, mensen, mocht u er nou niks aan vinden, over 2 minuten 49 is hij af.
1: Ik vind hem heerlijk. Doe hem maar lekker hard. LA Night, Morgan Wallen.

0: Alleen uit, Morgan Wallen. En vanavond komt zijn nieuwste single uit.
1: Oké, nou ik moet zeggen, ik ben niet...
0: Nee, jij houdt hier niet van.
1: Nee, maar ik vind hem niet heel vervelend.
0: Dat valt dat me wou ik zeggen. Mee. Oh, ik denk, nu krijg ik een tirade van... Nee. Wat de hell heb je nou aangezet?
1: Nee, alleen er staat wel iets niet helemaal goed.
0: Improviseren dan, hè?
1: Ja, nou ja, nee, want nou klopte mijn verhaaltje ook niet meer. Want er zijn twee nummers omgedraaid opeens.
0: Nou, niet opeens, dat is gisteren al gebeurd.
1: Ja, nou ja. Het is mij niet opgevallen, dus mijn huiswerk staat verkeerd om. Maar goed, er staat bij ook niks aan. Want hij zou achter Ian Munsick komen en daar vind ik niks aan.
0: Oh.
1: En hier vind ik ook niks aan.
0: Waarom doe je hem dan?
1: Nou, soms moet je een beetje uit je comfortzone
0: stappen.
1: Uit je eigen bubbeltje.
0: Ja.
1: Omdat er mensen zijn die misschien wel het leuk vinden.
0: Is ook zo.
1: Dat is, jij hebt nou Morgan Wallen. Sommige vind ik leuk, sommige niet.
0: Ja.
1: Deze viel me mee. Maar die, nou ja, College Man van de Martin Boys is niet helemaal mijn kopje thee.
0: Okay.
1: Maar goed, er zijn misschien wel mensen die het wel leuk vinden. Dus
0: ja, dan doe je eventjes een stapje opzij zetten.
1: Precies, soms offer ik mezelf dan even op. Voor Jolene gaat me dat te ver. Maar voor de College Man van de Martin Boys
0: vooruit.
1: Doe ik dat even.

0: Nou, ik hoop dat jullie genoten hebben van de Martin Boys.
1: Het was eenmalig. Nou ja, je zei net al, had het net al genoemd. Ian Mansack met Cutthroat World is de volgende.
0: Ja, zou ook niks zijn.
1: Nou, is ook niet helemaal mijn strategie. Maar ja, je moet soms inderdaad ook de nieuwste van de mensen
0: uit
1: draaien.
0: Uit je bubbeltje.
1: Het is inderdaad even zijn nieuwste. Want het vierde studioalbum voor Ian staat in de startblok. Hij is bijna afgerond. Het gaat A Mountain Goat heten. En dat zal op 21 augustus...
0: Berggeit?
1: Ja, hij doet toch alles in... Hij doet Eagled Feather en dat soort dingen.
0: Hij is natuurlijk een beetje van de Indians.
1: Hij is een Indian. Dus ja, hij is een native. Dus ja, hij doet daar een beetje in doorkabbelen. Het omschrijft het album als een muzikale tocht door het ruige Amerikaanse westen, van de weidse vlaktes tot de absolute bergtoppen. En er is nog meer nieuws voor Ian.
0: Gaat hij ook trouwen?
1: Nee, die is al getrouwd. Hij gaat ook, net als anderen, in september zijn eigen horecagelegenheid openen.
0: Oh, vanzelf.
1: Ja, Ian Mansack Cowboy Bar & Grill. Maar niet als de anderen allemaal in Nashville. Maar in Deadwood, in South Dakota.
0: Oh, dat gaat niet de Mountain Goat heten.
1: Nee, hij gaat niet de Mountain Goat heten. Het gaat de Ian Mansack Cowboy Bar & Grill.
0: Oh ja. Heel verrassend.
1: Ja.

0: Cutthroat World van Ian Munsick.
1: En we gaan verder met nog een nieuwe, want we krijgen nu de allernieuwste single van Midland. En die vind ik wel leuk. One Day You Won't is de titel en het nummer is uitgebracht op 12 juni. En het komt van het nieuwe album Stages. Moeilijk woord. Stages.
0: Podiums.
1: Podiums. Doen we het gewoon in het Nederlands.
0: Podiums.
1: Podiums. Het nummer laat zien waar Midland goed in is. Klassieke country, sterke samenzang en een tekst over liefde, verlies en spijt.
0: En bier.
1: Je kent het wel. Het herinnert je aan... eraan dat je mensen niet als vanzelfsprekend moet beschouwen, want op een dag is die kans misschien voorbij. Dus ook nog een wijze les.
0: Zeker, zeker.
1: Educatief momentje. One Day You Won't van Midland.

0: Het nieuwe nummer van Midland, een heerlijk nieuw nummer, maar een jaren 90 sound.
1: Ja, klinkt als hoe zeg je dat?
0: Antiek.
1: Nee, niet antiek. Ik kan het juist
0: herkenbaar.
1: Woord, juist. Ja. Daar is hij weer, de country klapper.
0: En ik hoorde hem weer voorbij komen op Radio 2.
1: Ja, hij komt regelmatig voorbij op de gewone radio. De country klapper voor de maand juli. En nog steeds is het Ruben Hillen met 20 Seconds. En hij staat ook nog steeds in de top 40. Op nummer 32, weliswaar, dus op het randje. Maar goed, hij staat nog steeds in de top 40.
0: Volgende week nog. En dan
1: gaan we weer het nieuws bedenken.
0: Maar de eerste week zijn we er niet, want
1: nee,
0: dan ben jij op vakantie.
1: Dan ben ik op vakantie.
0: Dus we moeten nog even een nieuwe...
1: Ja.
0: Maar ja, er komt vast wel weer wat nieuws.
1: Tijd komt raad. Dit is in ieder geval...
2: I've got 20 seconds!
0: Sorry.
1: You are rude.
0: Ga.
1: Verder. Begin maar weer opnieuw. Doe het maar opnieuw.

0: knelen met 20 seconds en ik word er nog steeds blij van.
1: Ja, en gelukkig, hij duurt niet zo lang. Dus hij verveelt ook niet zo
0: snel.
1: Heel gauw.
0: Nee, dat is waar.
1: Ik had er eerst een andere van Brian Kelly in staan. Ja. Maar ik vond deze toch leuker. Dus die andere is verschoven naar volgende week alvast. Okay. Hij heeft een beetje dezelfde vibe als het eerste nummer van Sek Top. Ja, een beetje Caribisch. En dat hebben al zijn nummers. Want ik heb er een aantal geluisterd. Want die van naar vorige week verschoven is. Die heeft ook zo'n sound. Een beach country style.
0: Was ook al met Jimmy Buffett.
1: Jij noemde het al. Ja, een beach country style à la Kenny Chesney. Die doet dat ook.
0: Ja, klopt.
1: Jake Owen heeft er ook heel veel
0: Zach
1: van.
0: Brown Band.
1: Sommige, ja. En Jimmy Buffett dus. Ja. Buffett. Dus er zit een beetje reggae in. En daar hou ik ook van. Ja. Vind ik ook leuk. Dus Brian Kelly, waar kennen we die ook weer van?
0: Florida Georgia Line.
1: Precies, de andere helft van de Florida Georgia Line. Fish All Day.

0: Word je er vrolijk van?
1: Het gammelt lekker voor.
0: Nee, ik word er zo vrolijk van. Blij word ik hiervan. Ja, dit is echt waar.
1: De rum cola in de ene hand.
0: Ja, een rood wijntje in de andere. Ik word er zo blij van. En hij heeft een heel album met dit soort nummers, hè? Erg leuk. Maar hij komt ook uit Florida.
1: Hij heeft die beach vibes zelf al.
0: Dus daarom zingt hij dan. Maar ik word er blij van.
1: Het klinkt lekker. Ja. Vooral in de zomer. Een nieuw album voor Brad Young. En op dat album staat een oud nummer in een nieuw jasje. In Case You Didn't Know heeft hij nu in een duetvorm uitgebracht. Samen met Hannah McFarland. Voor mij heeft het niet...
0: Vind je hem niet leuk?
1: Nee, het heeft niet het gewenste effect. Het klinkt te klassiek. Piano, viool, maar niet de fiddle. Als je begrijpt wat ik bedoel.
0: Niet de goede viool.
1: Nee, het is echt...
0: Te popperig.
1: Te weinig country vibes heb ik bij dit nummer meer.
0: Okay.
1: En waarom... het eerste was mooi, was goed. Het had geen update gehoeven. Jammer.
0: Nee,
1: is jammer.
0: Ik vind sowieso, ik ben niet zo heel erg weg van zijn sound.
1: Nee, ik ook
0: vind
1: niet.
0: Zijn stem niet heel mooi. Ik vind In Case You Didn't Know vind ik een heel mooi nummer. Maar ik ben niet zo weg van zijn stem.
1: Klopt, ben ik met je eens. Dus daarom heb ik, maar in plaats van In Case You Didn't Know, hebben we al wat vaker die gedaan. You Didn't vind ik ook een mooi nummer.
0: Ja.

0: didn't.
1: Ik werd verliefd. Maar nee, jij niet?
2: Lastig. Ja. Altijd lastig als dat gebeurt.
1: Het moet wel van twee kanten komen.
2: Ja, ja. Ik heb het ook wel eens bij de hand gehad. Het is altijd lastig. Ik vind... Hij heeft een mooie kop.
1: Ja.
2: Hij heeft een hele mooie kop. En hij had eigenlijk een stoerdere stem.
1: Hij had iets meer bas moeten hebben, denk ik.
2: Ja, iets zwaarder.
1: Iets zwaarder.
2: Iets stoerder.
1: Ja.
2: Goed. Wederom een nieuwtje. Nieuwtje, nee.
1: Ja, oud, maar dan toch weer nieuw.
2: Nee, ik lees het verkeerd. Oh. Wederom een nieuw album van Don... Nee, ik lees het weer verkeerd.
1: Oh, Ann.
2: Ik heb het verkeerd opgeschreven. Daarom lees ik het verkeerd. Wederom één van het nieuwe album.
1: Oh, u bent een lettertje vergeten. Een cijfertje in dit
2: nee,
1: geval.
2: Nee, een woordje.
1: Oh,
2: nou. Een woordje. Woordje één was ik vergeten. Wederom één van het nieuwe album van Don Williams... Epilogue, The Cellar Tapes van de X5.
1: Ja,
2: zie je niet?
1: F5.
2: Oh, F5. Ja, dat was wel een lettertje verschil.
1: Ja.
2: Ja. Het nummer heet Try Me Again. Behoeft ook verder geen uitleg. Gewoon even het hele album gaan luisteren, want ze zijn echt heel mooi. Het zijn er maar 12. Het is moeite waard. Don Williams.

0: Try Me Again van Don Williams. Ik heb hem net toegevoegd in de bibliotheek, dus ik zal ze allemaal eens even gaan
1: luisteren. Heel goed, is echt de moeite waard.
0: En we blijven een beetje in oud hangen, want we krijgen nu pure nostalgie van Ronnie Millsap. Het nummer werd uitgebracht in 1985, maar het is een nummer dat is verweven met een ander nummer en die komt uit 1956.
1: Ik zou zeggen, dat is een jaren 50 soundje.
0: Ja, klopt. In the Still of the Night heet dat nummer. Maar zo werd het toch een nieuwe country pop ballad. Ronnie heeft hier meer dan 35 nummer 1 hits op zijn naam staan, waaronder deze dan. En het nummer werd uitgeroepen tot de grootste country hit van 1985. Terwijl het toch eigenlijk meer jaren 50 rock sound heeft als country. Maar ja, wie ben ik om dat te zeggen?
1: Een dubbeltje kan raar rollen.
0: Ik vind het mooi. Lost in the 50s tonight.

0: is.
1: Ja, noem het maar.
0: Allemaal van zulke soort vibes.
1: Hou ik ook van.
0: Ja, ik ook. Ja. Lost in the 50s tonight.
1: Twee weken terug had ik het volgende nummer al aangekondigd en nu is hij uit. Het komt uit dezelfde la als Goodbye Earl van de Dixie Chicks. Ja. En Hypothetically van Willow Avalon. Dat is een moeilijk woord.
0: Ja,
1: een tongbreaker. Vorige week gedraaid. Shovel heet deze van Kelly Rose. Is een vrolijke song over onvoorwaardelijke vriendschap. Het gaat over die ene vriendin die je nooit laat vallen en altijd achter je staat. No matter what. Dus ook in het geval van een moord
0: ja, ik los
1: is
0: het op.
1: Zij degene die met schep aankomt. Shovel, Kelly Rose.

0: Shovel van Kelly Rose.
1: Dus in case of need, als jij mij ooit met twee jerrycans ziet lopen, don't ask, just run.
0: Ik kom helpen. Ja? Ik kom helpen.
1: De volgende. Rodney Crowell is ooit begonnen als gitarist en songwriter in de band van Emmylou Harris. Maar hij is uitgegroeid tot een van de meest invloedrijke

0: Rodney Crowell met She's Crazy for Leaving. Oh, hij zei nog wat.
1: Ja, je zit door hem heen te prouten.
0: Oeh, hoe?
2: Te prouten.
1: Te prouten. mijn lievelingsnummer van Drake Milligan komt eraan. En het komt van zijn eerste album Dallas Fort Worth.
0: Nou, de plopkapper heeft het al maken.
1: Dat jaar stond dit nummer bij mij ook op mijn Spotify Wrapped op nummer 1. Zo vaak had ik hem toen gedraaid. Don't Look Down is de titel. En het is zoveel als niet naar beneden kijken als je danst. Dus als je wil dat je een beetje professioneel overkomt...
0: Niet naar je voeten
1: moet
0: kijken.
1: Moet je niet naar de grond kijken. Niet naar je voeten. Don't Look Down, Drake Milligan.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In België is een vrouw aangehouden op verdenking van spionage bij de NAVO. Het is volgens justitie een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Sinds kort liep ze stage bij het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen. Daar trok ze de aandacht van de veiligheidsdiensten omdat ze zich verdacht gedroeg. Volgens Belgische media zocht ze naar gevoelige informatie, terwijl ze daar niets mee te maken had. De Indiase minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Juist vandaag zou er overleg zijn tussen de Indiase regering en de leiders van de protesten. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Bij Israëlische aanvallen op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt, melden Palestijnse media. In een dorp bij Nablus bestormden militairen woningen om mensen te ondervragen. Aanleiding was een confrontatie gisteren tussen Palestijnen en Israëlische kolonisten. 4 Palestijnen, 1 kolonist en een militair kwamen daarbij om het leven. Bij een botsing met een bestelbus in Vlissingen is een man op een fatbike omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat. Het slachtoffer van 18 werd nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk in Vlissingen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Nederlandse toeristen die meevoeren op de vermiste boot in Indonesië zijn terecht. Het gaat naar omstandigheden goed met ze. Alleen de schipper van de motorboot wordt nog vermist. Het is onbekend wat er gebeurde tijdens de tocht bij het Indonesische eiland Sulawesi. Het weer nog droog, een flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.

0: Welkom terug, tweede uurtje Country Time. Met Anneke en met Sini, nog steeds.
1: Ja.
0: En we zijn afgetrapt met Johnny Cash en A Thing Called Love. Een nummer dat wordt beschreven met een flinke dosis humor en een eerbied aan hoe zelf de grootste en sterkste man, 6'6", 235 pounds, op zijn knieën wordt gebracht door de liefde. En dit nummer werd door Johnny Cash zijn grootste commerciële hit ooit in Europa. En in Nederland bereikte hij de nummer 6 in de top 30 van de Hilversum 3.
1: En vorige week hebben we het origineel gedraaid.
0: Ja.
1: Weten we nog van wie?
0: Campbell. Ja, Glen Campbell, toch wel. Ja.
1: Scotty McGrary viert 15 jaar in de country muziek met het album 15.
0: Nou, hoe kwinkie
1: denk. 15, denk ik.
0: Ik
1: denk 15. daarop blikt hij terug met zijn grootste hits, maar hij voegt ook een paar nieuwe opnames toe. En één daarvan is Hello Darling.
0: Ah.
1: Een eerbetoon aan Conway Twitty. Hij zingt het nummer al jaren tijdens concerten en is uitgegroeid tot een vaste publieksfavoriet. En nu staat het dus ook eindelijk op een album. Op 15.
0: Nou,
1: Scotty McGrary, Hello Darling.
2: Hello Darling.

0: Hello Darling. En ik vind het een heerlijk nummer.
1: Hij is, hoe zeg je dat? Beter te doen als die van Conway Twitty zelf.
0: Ja, ik heb hem ook al van hem op... Toen deed hij hem in de Grand Ole Opry. Mm. Zo'n YouTube-filmpje is daarvan. Doet hij hem ook heel mooi. Dus het past ook bij hem.
1: Klopt wel, ja. Tijd voor wat nieuws weer. Een opkomende singer-songwriter uit Hamilton, Texas. Ze begon rond haar 16e gitaar te spelen en op te treden in lokale kroegen rondom Hamilton. En aanvankelijk trad ze op als duo met haar broer. Maar na zijn tragisch overlijden ging ze dus solo verder om haar muzikale droom voor te zetten. Haar broer is door een auto-ongeluk om het leven gekomen. Oh. Dus dat zat niet bij het praatje inbegrepen, zeg maar. Maar het solo gaat er goed af. En met haar nu 24 jaar heeft ze al flink wat nummers uitgebracht. En deze staat op haar nieuwste EP. En het nummer heet Don't Be So Hard.

0: Ashley Hale met Don't Be So Hard. En het zou zomaar een Line Dance nummer kunnen zijn.
1: Ja, maar ik vind hem ook... Hij klinkt vertrouwd, ook al is hij nieuw. Het, ja. het heeft een...
0: Goeie vibe.
1: Yeah.
0: Ja, goede ja, vibe.
1: Denk het.
2: Het geluid van de vorige eeuw, toen de wereld nog een avontuur was.
3: Non-stop country.
2: Country, met Country Time op Radio Texel.
1: Het nummer was al door 3 andere artiesten opgenomen voordat Lynn Anderson ermee aan de haal ging. Haar eigen producer vond het zelfs geen geschikt nummer voor een vrouw, maar ze heeft doorgezet en het werd één van de grootste country hits aller tijden. Eén van de guilty, nou ja, menig niet country liefhebber.
0: Ja, ik vind dit liedje leuk.
1: Ja, ja dit is een guilty pleasure van menig niet-country liefhebber. Ja. Want iedereen kan hem meezingen.
0: Ja, dat dus.
1: Iedereen. Wij ook.
0: Ja, en ik vind er geen flikker aan en toch zing ik altijd weer mee.
1: Ja, en we hoeven nu Jeroen niet meer te waarschuwen.
0: Nee. Nee,
1: want we zitten op een andere locatie.
0: Hij valt niet meer van zijn stoel.
1: Dus we kunnen hem zo hard zetten als we willen. De ramen staan wel open, dus ik weet niet wie er toevallig langs fietst. Maar dan zijn wij het. Rose Garden, Lynn Anderson. Als hij doet.
0: Ja.

0: Zo, de stembandjes zijn weer gesmeerd.
1: Zeker, het is hoog tijd voor wat gesmeersel.
0: Ja, het zou leuk zijn als hier een beetje water was.
1: Ik heb zo'n vriendelijke
0: dorst. Picht. Ja, oké. Okay. Nou, happy hour sluit daar naadeloos op.
1: Een bruggetje.
0: Ja, inderdaad, we gaan nu naar een happy hour van Mo Pitney. Morgan Daniel Pitney, geboren in 1993. Hij komt uit Illinois en hij staat bekend om zijn traditionele country en bluegrass geluid en noemt zich in de volksmond Mo. Zijn muziek is beïnvloed door de oude legends zoals Merle Haggard, Keith Whitley, Buck Owens en J.D. Crow. In 2014 introduceerde hij zichzelf met zijn single Country. En dat was gelijk een duidelijke boodschap, want country is geen plek op de kaart, maar een levensstijl en een gevoel.
1: Juist.
0: Dat.
1: Ja.

0: Pitney met Happy Hour. En de man heeft een fijne stem om naar te luisteren.
1: Dat zou ik net zeggen. Hij heeft een mooie stem.
0: Ja.
1: Ja.
0: Lekkere sound.
1: Deze stem zou eigenlijk bij...
0: Het liedje van Brad Young horen.
1: Die, ja. Ja. Qua geluid.
0: Ja.
1: Ja. Hot weather, cold beer. Nou, was het maar zo'n feest.
0: Ja, ja. Nog even een paar dagjes wachten.
1: Het weer laat het tot op heden een beetje afweten. Ik hoef geen 33 of 30 graden, maar 22 zou ook wel leuk zijn. Ja. En een beetje regen s'nachts, want het is zo geel overal.
0: Het is hier de savanne momenteel
1: 50 Shades of Yellow hebben we.
0: Ja, zeker.
1: Terwijl je in de lente heb je 50 Shades of Green, hè, dan heb je zoveel kleuren. Nou, het is nu echt zo geel overal. Nou, is geel vind ik wel een mooie kleur, maar niet voor de kleur van het gas.
0: Niet voor de natuur.
1: Nee. De nieuwste van Spencer Etcher, Hot Weather, Cold Beer.

0: hot weather cold beer. Kan ook gewoon een wijntje, mag ook.
1: Vind ik beter.
0: Rosé'tje ja. of zo, met heel warm, want dan hoef ik ook geen rood.
1: Nou, vind ik een 0.0'tje radler.
0: Is ook
1: citroen.
0: Lekker.
1: Vind ik wel erg lekker.
0: Ik vind die rode ook lekker. Rosé-bier.
1: Ja, of de die andere. De grapefruit. Die is ook lekker.
0: Okay.
1: Ja, grapefruit. Een nummer dat herkenbaar is voor een groot deel pubermeiden, als je het mij vraagt. Ik herken in ieder geval die van ons er zeker in. Een stukje tekst. I'm Rosemary's granddaughter. Die naam is voor iedereen natuurlijk anders. In ons geval is dat Sjoertjes. I'm Sjoertjes' granddaughter. The spitting image of my father. And when the day is done, my mama's still my biggest fan. Sometimes I'm clueless and I'm clumsy. But I've got friends that love me. And they know just where I stand. That's all a part of me. And that's who I am.
0: Nou, ik weet niet of dat geldt voor alle pubermeisjes. Want pubermeisjes zijn juist heel onzeker. En over hun lijf en hoe ze eruit zien en wat ze denken. Dus mm-hmm. als ze zeker weten wie ze zijn, zijn ze voor die leeftijd al wel heel zelfverzekerd.
1: Ja, op dat gebied wel. Dat klopt. Dat ben ik met je eens, maar over het algemeen, ik bedoel meer de globale. Clueless, clumsy,
0: ja,
1: spinning image of my father, de globale dingen.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dat bedoel ik.
0: Okay.
1: Daar kunnen ze zich wel mee identificeren.
0: Ja. Nou, dan zitten we op één lijn. Ja. Wederom.
1: Wederom. Who I Am van Jessica Andrews.

0: Jessica Andrews, Who I Am.
1: Het volgende nummer is Pick a Bale of Cotton.
0: Het is stoelendans.
1: Ja, het is een Lioness.
2: Ook typisch country. De Stipies Radio Texel Country Time. Nu met Anneke en Sini.
1: Pick a Bale of Cotton is een traditionele Amerikaanse volkszong die zijn oorsprong vindt op de katoenvelden in het zuiden van de Verenigde Staten. Maar tegenwoordig, bijna de meesten kennen hem als een line dance nummer. Begint langzaam en zwelt aan op het eind, gaat steeds sneller. Ja. Wij hebben er ook nog op gedanst.
0: Ja, klopt.
1: En eigenlijk vind ik het een mega irritant nummer.
0: Ja, eens.
1: Maar hij was leuk omdat hij...
0: Dat hij steeds sneller
1: omdat
0: wordt.
1: Omdat hij steeds sneller
0: omdat,
1: ging op
0: dat
1: het
0: je
1: eind.
0: Meer moet nadenken en goed uit de voeten moet komen.
1: Precies. En we konden hem wel bijhouden. Ja. Dat was leuk. Maar eigenlijk vind ik hem mega irritant.
0: Het nummer zelf is niks aan.
1: Nee. Helemaal eens. Maar goed, ik heb hem er toch ingezet vanwege, nou ja...
0: De diversiteit.
1: All time sake. Maar ik heb wel gekozen voor Derek Ryan, onze Ierse country artiest. Pick a Bale of Cotton. Even 2 minuten 48 doorbijten, mensen.
3: 1, 2, 3, 4.

0: Nou, hij is nog niet af, maar ik ben er wel klaar mee.
1: Ja, de tekst varieert niet heel erg.
0: Nee,
1: hè?
0: Precies. Het blijft een beetje hetzelfde. Klaar.
1: Ja, volgende. En dat is voor Josh Turner. En die heeft in zijn carrière 5 nummer 1 hits gescoord. In 2005 met zijn allerbekendste, Your Man. Het jaar daarop, in 2006, met Would You Go With Me. 3 jaar later, in 2009, met Why Don't We Just Dance. En zijn grootste en langst genoteerde nummer 1 hit.
0: Long Black Train?
1: Nee, die komt er niet in voor. Oh. Die is wel heel veel genoteerd, maar die kwam niet in de top 5.
0: Oh,
1: nee.
0: Okay.
1: Het jaar daarop, in 2010... Oh, nou kan ik mijn eigen handschrift niet lezen.
0: Oh, hey, bummer.
1: Puntje, puntje, all over me.
0: Klinkt als.
1: Klinkt als. En zijn laatste nummer heen niet in 2016 met Hometown Girl. En ik heb gekozen voor zijn grootste en langst genoteerde Why Don't We Just Dance.

0: Why Don't We Just Dance van Josh Turner. Nu we het toch al wel altijd over dance hebben.
1: Ja. We hebben ook net even een rondje gedaan.
0: Ja, zeker.
1: Even de spieren weer...
0: Onder de tafel.
1: Precies. In de categorie oei oei op het randje. Want in 1973 was dit best een gewaagd nummer. Jouw geboortejaar.
0: Mm-hmm.
1: Behind Closed Doors gaat over intimiteit tussen twee geliefden. Maar doet dat op een subtiele en stijlvolle manier. En juist daardoor werd het een enorme hit. En groeide het uit tot een van de bekendste country nummers aller tijden. En ik luisterde naar de tekst. Ik denk, oeh, nou,
0: op
1: dat
0: het
1: was
0: randje.
1: Voor die tijd.
0: Ja,
1: hè, 1973, best wel. Hè, toen nog niks mocht. What goes on behind closed doors?
0: Steeds behind closed doors.
1: Nou, bij ons staat hij gewoon af en toe nu wel open sinds de kids thuis uitstaan. Charlie Rich.

0: Ja hoor, living on the edge. Af en toe de deur gewoon open.
1: Oh, Guinness. Ja, dat probleem heb je dan weer. Of de katten. Hey, Merlo. Doen jullie? Ja, herkenbaar. Ik heb de rode draad gevonden. Hè?
0: Ik ook. Line dance.
1: Ja, want de volgende stond ook al in de lijst. En niet eens bewust, maar eerst line dance. Waar we zelf ook nog de voetjes van de vloer mee hebben gehad. En momenteel staat Wild West Wicked op de nummer 1 in de line dance top 25 van Nederland en België. Als ik het goed heb, is dat een IE-nummer. Ik heb het geluisterd. Ik denk,
0: nee, vind je niks.
1: Nee, vind niks. Dus ik denk, die hoeft er ook niet in. Maar dit is zeker geen IE. Dit is Leaving of Liverpool van Shamrock.

0: was weer wakker. Ik ben weer wakker.
1: Dag.
2: Shamrock met Leaving of Liverpool.
0: En wie nou nieuwsgierig is geworden over het feit dat wij het altijd wel over line dance hebben, maar zeggen van nou ja, dat kunnen jullie nou wel zeggen, maar is daar bewijs van?
2: Jazeker.
0: Ja, daar is bewijs van.
2: Dat staat zelfs op YouTube.
0: Op YouTube.
2: Op YouTube.
0: Ja, Piet zegt, Pieter Vries bij ons, YouTube. YouTube. Maar goed, daar staat dit nummer op de folklore. Volgens mij van een jaar of, nou, 20 geleden.
2: Langer, denk ik zelfs.
0: Langer al. Ja, Bert komt er eens in. Hoe lang is het geleden?
2: Ja, zo rond erbij wel, ja. Nou, ja, ik denk zelfs wel 2023 jaar.
0: En staat het onder Indian Morons?
2: Waarschijnlijk wel, ja.
0: Nou, mocht u het willen opzoeken, YouTube, Indian Morons. Oké, ik zat van de week een film te kijken. En ik weet niet meer welke film het was. Ik heb een vermoeden dat het Hangover was. Maar daar kwam dit nummer in voor.
2: Ah.
0: En ik heb hem gejazamd.
2: Ja.
0: En die bleek van Johnny Cash te zijn.
2: Ik vind er geen flikker aan.
0: Ik ook niet.
2: Ik heb hem al helemaal naar beneden. Ik denk, oh, dan haalt hij het niet.
0: Ik had tekort. Ik denk, ik moet er nog wat inzetten. En nee, ik denk, dan maar deze. The Beast in Me van Johnny Cash.

0: me.
1: The Beast in Me van de American Recordings. En toen hier was hij al wat op de leeftijd.
2: Ja, dat kan je horen. Ja. Dat kan je horen. Een van de meest iconische country rock nummers aller tijden. En het werd in 1972 uitgebracht als de allereerste single van de Eagles. Maar ik heb de versie van Travis Tritt erbij gepakt. En voor de videoclip van dit nummer kwamen alle vijf de leden van de Eagles na 13 jaar ruzie voor het eerst weer bij elkaar.
1: Ja, oh, dat is wel bijzonder.
2: Ja, en dit weerzien beviel de bandleden zo goed dat het leidde tot een officiële reunie en de Hell Freezes Over Tour. Take it easy.
1: Wel een mooi nummer.
2: Ja, heel mooi nummer.
1: Daar kom ik wel aan.
2: Ja.

0: Lieve Astrid, take it easy.
1: Ik vind het origineel mooi.
0: Ja, ben ik met je eens. Vind ik ook.
1: Ja, zelfs deze live versie doet me niet zo heel veel. Moet ik eerlijk bekennen.
0: Ja, maar ja, dit is toch weer variëer, hè?
1: Ja, dat is waar. Ja. Dat is waar. We zijn toe aan ons laatste nummer. Een nummer waar ik niks heb bijgezocht. Ah. Ik heb alleen net even gekeken. Het is een Britse country-artiest en een line dance specialist.
0: Nou,
1: toch weer die rode draad.
0: Naadloos aan, hoor.
1: Ja, ik... Nou ja, bedankt voor het luisteren.
0: Zeker,
1: tot volgende week. Playboys van Trey Jackson.

0: Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
1: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Het toestel moest de komende dagen nog getest worden, maar op verzoek van president Macron wordt het nu al ingezet. De verwachting is dat vanmiddag de wind aantrekt en draait naar het westen. Het vuur kan dan weer oplaaien en ook dichter bij de stad Bordeaux komen. Intussen zijn in Frankrijk al bijna 200.000 mensen geëvacueerd vanwege de branden. In België is een vrouw aangehouden op verdenking van spionage bij de NAVO. Het is volgens justitie een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Sinds kort liep ze stage bij het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen. Daar trok ze de aandacht van de veiligheidsdiensten omdat ze zich verdacht gedroeg. Volgens Belgische media zocht ze naar gevoelige informatie terwijl ze daar niets mee te maken had. Behalve van spionage voor een ander land wordt ze ook verdacht van deelnemen aan een criminele organisatie. Bij een botsing met een bestelbus in Vlissingen is een man op een fatbike om het leven gekomen. Het gebeurde gisteravond laat. Het slachtoffer van 18 werd nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk in Vlissingen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Indiaanse minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakkenbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Het weer, droog en flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
3: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland.
5: Radio Texel.
1: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Texels nieuws en heerlijke muziek.
1: Dit is Radio Texel.
2: Ladies and gentlemen, we stepping into Soul Train.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Trots op Texel. Robert Walters met het NOS Journaal. Koningin Maxima heeft World Pride 2026 geopend. Dat deed ze in aanwezigheid van honderden bezoekers in het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark. Maxima noemde het een historisch moment om bij de openingsceremonie te zijn. En ook zei ze dat houden

0: van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Eerder was de Pride Walk van de Dam naar het Vondelpark. De World Pride, het grootste evenement voor LHBTI'ers ter wereld, wordt voor de eerste keer gehouden in Amsterdam en duurt tot en met 8 augustus. Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is het grootste transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Het toestel moet de komende dagen nog getest worden, maar op verzoek van president Macron wordt het nu al ingezet. De verwachting is dat vanmiddag de wind aantrekt en draait naar het westen. Het vuur kan dan weer opraaien. In de buurt van de Duitse stad Bremen is een vliegtuigje neergestort op een huis. Volgens de politie is zeker 1 inzittende om het leven gekomen. Of er meer mensen aan boord waren, dat is nog niet duidelijk. Het vliegtuigje was kort voor de crash opgestegen vanuit Bremen. Het stortte neer op een vrijstaande woning zo'n 20 kilometer van het vliegveld. Daar was op dat moment niemand thuis. Over de oorzaak van het ongeluk is in Duitsland nog niet bekend. De EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komt te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen Waaloever over 2 oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk goed uit, zegt de EOD. Het weer droog, een flinke periode met zon, een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden, de Vuurtoren, het water
2: en Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
1: Dit is Radio Texel. Non-stop.
4: I spent my time watching

0: like wildflowers. Oh, with your demons of change.
1: Muziek en nieuws vanaf het eiland.
2: Dit is Radio Texel.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving hebben een waarschuwingsbericht gekregen. Ze moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat rook het huis niet binnenkomt. Ook moeten mensen in de buurt van Pinos de Valle zoveel mogelijk binnen blijven. Op meerdere plekken in Spanje woeden natuurbranden. In de buurt van Avila en Madrid zijn bijna 60.000 mensen geëvacueerd. Het Openbaar Ministerie nam vorig jaar een record aan crimineel vermogen in beslag. 433 miljoen euro aan geld en goederen. Het stijgt voor het vierde jaar achtereen. Het vermogen blijft soms lang in beheer van het OM, omdat strafzaken complex kunnen zijn en soms jaren duren. Justitie heeft nu voor bijna 2,9 miljard euro aan in beslag genomen vermogen in beheer. Het verstoren

0: Van geldstromen is een middel om criminele netwerken te verlammen en te voorkomen dat het geld wordt gebruikt voor nieuwe illegale handel. De gedachte is dat misdaad niet mag lonen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam het officiële startsein gegeven voor World Pride. In het Vondelpark zei de koningin dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Het is voor het eerst dat World Pride, het grootste evenement voor de regenbooggemeenschap ter wereld, wordt gehouden in Amsterdam. De leider van de kakkerlakkerbeweging in India heeft alle protesten afgelast na het aftreden van de Indiaanse minister van Onderwijs. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Nu beloofde de Indiaanse regering onder meer de hervorming van het onderwijs. Het weer droog en flinke periode met zon. Een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.
5: Iedere vrijdag, iedere zaterdag, van 4 tot 6. De Stamtafel. Als je dit hoort, luister je weer gezellig naar De Stamtafel. Op Radio Texel.

0: De plaat en zijn verhaal. Verteld door Bart van Leeuwen. Zometeen bij Radio Texel.
1: In verband met de veiligheid gaan we het festivalterrein definitief ontruimen. We verzoeken jullie om per direct rustig het evenement te verlaten en instructies van het personeel op te volgen.
2: Geef het een plekje.

0: mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
1: Iedereen kent dat gevoel wel. Je wordt 's ochtends wakker, maar je bent er eigenlijk nog niet aan toe. Je kunt de nieuwe dag op dat moment gewoon nog eventjes niet aan. Maar toch zou je het eens moeten proberen. Gewoon je ogen wijd open doen en goed om je heen kijken. Weten dat je de wereld dan op een heel andere manier bekijkt? Want je kunt wel blijven tobben over de dingen die gebeurd zijn, maar dat heeft zo weinig zin. Gewoon vooruitkijken met een gezonde blik. Daar heb je veel meer aan. Als je leven de laatste tijd geen pretje is geweest, denk dan gewoon aan de dag van morgen en aan de uitdagingen die daarin liggen. Dan wordt het vast wel wat beter. Kom op, laat me die glimlach weer eens zien die ik al zo lang heb moeten missen. Ook al kost het wat moeite, maar probeer het leven weer van een zonnige kant te zien. Ik weet dat ik het mezelf aanreken dat je nu wat in de put zit, want ik ben niet zo netjes geweest tegenover je de laatste tijd. Maar je moet weten dat ik je nooit pijn heb willen doen. Dus kijk nou maar niet meer om. Gisteren is geweest en terugkijken heeft geen zin meer. Kijk vooruit, naar de dag van vandaag en de dag van morgen. Die worden veel beter dan de dag van gisteren. Kijk vooruit, blijf dat doen en hou daar nooit meer mee op. Want vooruitkijken heeft veel meer zin dan omzien.

Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt, ik ben zo eenzaam. Je vond je te gek, zeg jij, maar ik zit.

0: gewaarschuwd mens.
1: Telt voor twee.
0: Telt voor twee. Dus luistert u gezellig.
1: Met z'n tweeën.
0: Naar.
1: Nee, maar.
0: De Stamtafel.

0: witte zwanen zegt, de meester, dan kan mijn dag niet meer kapot. Ik ben namelijk zo verliefd op onze Nederlandse natuur. Daarom ben ik ooit biologie gaan studeren. En dat komt ook door mijn ouders. Want wij gingen nooit op vakantie naar het buitenland. Ik ben mijn hele leven gewoon in Nederland op vakantie geweest. En meestal ging ik op vakantie naar Texel toe. En daar heb ik zulke prachtige mooie herinneringen. Zeker ook de reis en naartoe. Ik weet nog precies, wat is zo'n rode Renault 4. En daar zaten mijn ouders natuurlijk voorin. En mijn twee zusjes en ik achterin. En mijn oudste zus zat altijd in het midden. Want die had in die tijd een enorm grote buitenboordbuil. Enorm ding. Een soort rugbyhelm, serieus. Maar mijn oudste zus heeft nogal grote tanden. Ik ken niemand die zulke grote tanden heeft als mijn zus. Toen ze bij aardeskunde op school over Ivoorkust begonnen, dacht ik dat ze het over mijn zus hadden, serieus. Die heeft voortanden, daar wordt een bever nog geil van. Nou, maar door die beugel had vijf te praten. Maar ze zat wel mee te zingen met Kinderen voor Kinderen in de auto. Ik heb zo'n waanzinnig gedroomd. Mijn ouders kwamen zeiknat aan op Tessel. Ja, je moet nooit bij mij de eerste rij gaan zitten. Nou, dat was mijn oudste zus. En daarnaast had mijn kleine zusje. En mijn kleine zusje had op haar schoot een enorm grote emmer. Waar bij de eerste drempel, waar we over gingen, ging zo dicht. Die werd al misselijk als we bij een speelgoedauto te speelden. Ik ben ineens op stil, mevrouw. En een van de kak, mevrouw. Nou.
1: Ik wil mijn geld terug.
0: Nee. Ze lacht nog steeds niet. Ik vind die heel leuk. Luister. Oh ja, ik kan het. Die gaat een hele lange avond worden. Oké, luister. Dat was mijn zusje. En mijn zusje... Mijn zusje was niet alleen misselijk, maar ze had ook nog voedselallergie en ze had hooikoorts. Had trouwens ook hooikoorts. En tegen die misselijkheid had ze een middeltje en het heette scopolamine. Maar ik heb laatst in de krant gelezen, de CIA in Amerika gebruikt scopolamine tegenwoordig als waarheidsserum. Maar dat wist ik al. Maar als mijn zusje daar maar in trans voor zich huis zat te staren, zeg ik altijd, hé, hoe heet de jongen ook weer waar je laatst mee gezoend hebt? Piotr. Als ze weer een beetje wakker was, zei ik, hé, Piotr. Werd ze woedend op mijn oudste zus. Heb je het verklapt aan hem? Ik heb niks gezegd! Nou, dat waren mijn zusjes. En ik zat daarnaast. En ik had op mijn schoot een sladroger. Zo'n slacentrifuge. Kom ik zo op terug. Nou, en ik had het. En ik had een cassette, of een Walkman. En in die Walkman zat een cassettebandje. En op dat cassettebandje had ik altijd het album op van Marco Borsato. Want in mijn jeugd had hij namelijk een enorme hit. Ging als volgt. De meeste dromen zijn bedrog. Superlekker liedje. Maar eigenlijk van het hele cassettebandje wilde ik stiekem alleen maar dat liedje horen. Maar bij een cassettebandje is het nogal lastig. Want dan moest je het terugspoelen. Maar als ik cassette bandje te veel terugspoelde, ging bij mij op een gegeven moment dat lint uit dat cassettebandje. En dan moest je met de vinger zo weer erin draaien. Maar bij mij ging hij altijd verkreukeld er weer in. En dan klonk Marco Borsato totaal anders. De meeste dromen zijn bedrogen. Alsof Frits Wester dat ingezongen. Of Patricia Paai met volle mond. Nou. Ik zie jongetje, mama, wat bedoelt hij? Ik had op mijn school, een slaadroger. Met een reden. Een grizzlybeer kan 6 maanden zijn plassen ophouden. In mijn jeugd kon ik het gemiddeld 6 minuten. Ik weet niet of je dat bij een hondje kent. Als je een hondje heel erg laat schrikken, pst, hebben ze van die angstplasjes. Had ik ook. Bij heftige emotie pst, had ik van die angstplasjes. Ja, dan kun je wel lachen, Trut. Is dat ontzettend zielig als je dat hebt, hè? Ik had laatst een uroloog in de zaal. Ze zijn afgelopen met Jochem. Dat is een officiële medische aandoening bij kinderen. Dus weet je, in urologie, hè, dat is een term voor in urologie, noemen we dat een drukke blaas. Ik zei, nou, dat verbaast me niks. Maar mijn ouders niet om de 6 minuten stoppen. Dus had mijn moeder eens bedacht, als mijn onderhoek dan echt te nat was, teken uit, in de sladroger. Een soort mobiele droger. Ik had een soort mobiele droger bij me. Vanaf nu kun je nooit meer normaal naar een sladroger kijken. Nou, had mijn moeder bedacht. En mijn moeder had meerdere taken in de auto. Mijn moeder moest de kaart lezen. Mijn moeder moest ons in toom houden. Mijn moeder moest zijn lunch verzorgen. En mijn moeder, Carré, je kunt niet geloven. Mijn moeder moest roken. Mijn moeder rookte in de auto, let op, met de ramen dicht. Vanwege onze hooikoorts mochten de pollen in naar binnen. Dus de ramen moesten dicht blijven. En dan zei mijn moeder te roken. En ik weet nog als klein jongetje, ik zei, mam, maar is dat wel gezond voor ons kinderen als je dan rookt in de auto? En ik weet ook wat ze vroeger altijd antwoorden.
1: Luister, lieverd. Als je vlees rookt, blijft het heel lang houdbaar.
0: Ah. Nou, en dan was het lunchtijd. En dan kregen we van die plastic boterhamzakjes, maar van die keffe bolletjes kaas. Maar bij ons was het dan heel belangrijk dat we het juiste zakje kregen vanwege de voedselallergie van mijn kleine zusje. Want als ze per ongeluk mijn broodje met kaas en tomaat kreeg, kreeg ze een astmatische aanval in de auto. Alsof Darth Vader in de auto zat. Ik doodbang. En halverwege de reis, dan wilde mijn vader altijd vogeltjes kijken. Mijn vader was een echte vogelaar. Hij zei dat wel anders. Hij zei dan, zeg lieverd, mag ik de auto even stoppen? Dan kan ik even wat gevleugelde vriendjes observeren. Mijn vader is een enorme kakker. Ga ik jullie heel bekennen. Mijn vader was rechter van beroep. Enorme kakker. Nou, misschien kent u hem wel. En mijn vader, als mijn vader weggaat, dan praat ik als Sinterklaas.
1: Dag hoor.
0: En jij mijn vader? Mijn vader kon één ding absoluut niet. En dat was autorij. De man kon absoluut niet autorij. Tienes Tussengas werd hij genoemd. Op de meest onverwachte moment. Een soort samenspel met mijn kleine zusje. De slecht rijdende rechter werd hij ook wel genoemd. Nou, en op een gegeven moment, op 3/4 van de reis, dan klonk Marco Bossato weer heel anders.
2: De meeste dromen zijn bedrog.
0: Weet je het nog? Dan waren de batterijen van je Walkman op. Maar daar had ik niks mee te doen. En als ik mij begon te vervelen, in een kleine rode Renault 4, raakten mijn ouders lichtelijk in paniek. En toen kwam er een cruciaal moment in mijn leven. Toen gaf mijn vader zijn verrekijker aan mij. Zo kreeg deze verrekijker en een vogelboek. En zei, maar Jochem, ga dan maar vogeltjes kijken buiten. Hè? En als je bijvoorbeeld buiten een vinkje ziet, dan zoek je het vinkje op in het vogelboek. En zet je zeg maar een vinkje achter het vinkje. Ik heb de humor van mijn moeder. Hebben die vogels zeg maar gevangen. En zo probeer je elke vogel in het boek te vangen. En als je allemaal gevangen hebt, dan heb je zeg maar gewonnen. Een soort Pokémon Go, maar dan van vroeger. En zo ben ik dus vogels gaan kijken. En ik ben er nooit meer gestopt. Ik doe het nog steeds regelmatig. Een van mijn favoriete hobby's. Het ging trouwens ook een keer goed mis, jongen. Op reis naar Texel toe. Toen ik voor de eerste keer mijn lievelingsvogel zag. De grutto. Ik ging helemaal op. Ik zei, papa, een grutto. Hij vol op de rem. Ik weet niet of je de vering van een rode Renault 4 nog kent. Die hele auto stond in een hoek van 45 graden stil op de snelweg. Waardoor de plas uit mijn sladroger heel langzaam richting de nek van mijn vader sijpelde. De kots van mijn zusje dreef heel langzaam richting de nek van mijn moeder. Mijn oudzus zag het allemaal gebeuren. Zachtjes. We zagen geen reet meer door de voorruit. Vervolgens kwam een puntje van een sigaret van mijn moeder op de kaart. Kaart in de fik, raam open, brandende kaart naar buiten. Alle hooikorst pollen naar binnen. Nou, daar ging ik. Het was zo'n omgevallen chemisch toilet bij ons in de auto. En dan moesten we stoppen. En als we moesten stoppen, was ik helemaal gelukkig. Want dan wist ik dat we de boot gingen missen. En ik wist ook dat we de boot gingen missen. Dan gingen we altijd eten. Maar zoals mijn vader zei, een uitstekend Amerikaans restaurant, de Twee Gouden Bogen. McDonald's, juist. Nou, kwam ik in een geel doordrenkte onderbroek, als soort Dries Roelvink, kwam ik de McDonald's binnenlopen. En dan kwamen we aan op de boot. En voor de mensen die ooit op een Waddeneiland zijn geweest, die weten dit. Maar als je op de boot bent, is de vakantie al begonnen. En dan kwamen we aan bij het huisje. het huisje wat al generaties lang bij ons in de familie zit. En

0: zit hij de muziek op van Johann Sebastian Bach. En dan zei hij tegen ons, ik zal het nooit vergeten. Kijk, luister en geniet, want mooier dan dit wordt het niet. Nog steeds een van de mooiste herinneringen uit mijn jeugd. Dat heeft zoveel indruk op mij gemaakt. Die kleuren in de lucht, die magie van die muziek, het was prachtig. Het ging ook gevaarlijk af mis. Tijdens een spektakel kwam er een wit busje aangereden. Dat busje stopte bij de buurman. Er stapten 6 bouwvakkers uit. En binnen 2 minuten hoorden wij dwars door die magische muziek heen.
1: Gewoon lekker vertrouwd. Gewoon jouw muziek. De Stamtafel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burgh. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Er was een reële dreiging waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals antirakettapparatuur. Die hebben de twee oudere Air Force One-toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Er woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. Bij een ongeluk met een fatbike is gisteravond een man van 18 omgekomen. Hij kwam in Vlissingen in botsing met een bestelbos. Het is nog onduidelijk hoe het zo mis kon gaan in de Zeeuwse stad. De op één na laatste etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. Hij was in de koninginnenrit in de Alpen de allersterkste en kwam als eerste over de finish op de Alpe d'Huez. Remco Evenepoel werd tweede, Sepp Kuss derde. De gele trui blijft in handen van Tadej Pogačar, de leider van het klassement.

0: Morgen is de laatste etappe in de Tour de France. Die is vanwege de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk ingekort. De hulpdiensten zijn daar hard nodig en dus kan niet het hele parcours goed worden beveiligd. Het weer droog en flinke periode met zon en matige westelijke wind. En 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon, een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

Iedere vrijdag, iedere zaterdag, van 4 tot 6. De Stamtafel. Als je dit hoort, luister je weer gezellig naar De Stamtafel. Op Radio Texel.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Robert Walters met het NOS Journaal. Onder luid gejuich heeft koningin Maxima in Amsterdam World Pride geopend. Kunnen zijn wie je bent, houden van wie je wilt. Dat is toch heel normaal? Dat zei de koningin in het Vondelpark Openluchttheater. Ze sloot af met houd elkaar vast, steun elkaar en geniet ervan. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Het valt grotendeels samen met de jaarlijkse Pride-viering. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. Er was een reële dreiging waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals anti-raketapparatuur. Die hebben de 2 oudere Air Force One toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 443 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten in de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. En de EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komt te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen Waaloever over 2 oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk uit, zegt de EOD. Het weer, vanavond neemt de bewolking toe, vannacht is er kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Why should the devil

Ja, en ik had jullie beloofd, hè, 3 vakantieshows en dit is nummertje 3 van de vakantieshows. We gaan gewoon 2 uur lekkere muziek draaien zonder rubrieken, zonder stationsjingles en allemaal dat soort zaken. Gewoon simpelweg 2 uur heerlijke muziek.

0: is funny.
1: Ja, het is gewoon grappig hoe het leven soms compleet andere wendingen neemt als dat jij gedacht had. One common and funny. Daarvoor Jeremy Rosado en Glory to God. En net wat ik zeg, heerlijke vrije muziek draaien zonder rubrieken. En dat gewoon met hele fijne platen, want dat hebben we zeer zeker. Zo heb ik zometeen nog muziek van de Tramplines, samen met de band Jaron en Jack Monroe. Maar eerst zie je nog eventjes Miami.
2: They be like, oh, you eat the Bible, yeah, baby, all that.
3: All that.
2: Yeah.
3: It's 305 Miami, baby. All that.
2: You know I rep the most high.
3: Yeah, all that.
2: You know. Yeah, all of that. You feel me? All of.
3: Let's go.
2: He big.

Ja, dansbare muziek en een samenwerking tussen de Tramplines, de band Jaron en Zach Monroe. Here to Work, zo heette deze plaat. Daarvoor hoorde je Miami en All That, afkomstig van een album getiteld Southside of the Kingdom. Gaan we het even wat rustiger aandoen. En dat hoor je allemaal hier bij Gospel Magazine. Verschillende soorten muziek, zoals deze van Madison Renee. Deze heet Known.

Ja, het valt niet altijd mee om vertrouwen te blijven houden, maar iedere morgen komt de zon gewoon weer op. Je hoorde Forest Frank en Sunrise. Daarvoor Madison, René en Noon. Is het tijd gewoon om eens even lekker te gaan rocken? En dat doen we eigenlijk met iemand die normaal gesproken rapmuziek maakte. Maar hij heeft pas geleden een hele stevige rocktrack uitgebracht. En die heet Crimson Tide. Ik heb het over eigenlijk best wel een hele bekende artiest, tenminste voor mij, die ik ooit ontmoette via de socials, om het maar zo te zeggen. Ik heb het dan over Aaron Ray. Hij heeft prachtige muziek gemaakt, bijvoorbeeld ook een track genaamd Holy. En dat ging eigenlijk over de ziekte die zijn vader had, zowel kanker als COPD. En wetende dat God daar ook in is, om het maar zo te zeggen. En tegelijkertijd droeg Aaron Ray deze plaat op voor iedereen die eigenlijk met ziekte te maken heeft. Of met mensen in de omgeving die ziek zijn. Dit is dan weer echt totaal wat anders. Je hoort het bij Gospel Magazine, Aaron Ray en Crimson Tide.

Ja, dat is toch een pittig plaatje zo, hè? Aaron Ray en Crimson Tide. Iedere week hoor je op deze zender Gospel Magazine. Kortom, 2 uur gezonde radioactiviteit.

Ja, The King is in the Room. Eigenlijk een soort van praise and worship plaatje van Phil Wickham. Is het tijd geworden om een plaat aan te gaan kondigen. Die ik altijd een beetje als ezelsbruggetje rabarber noemde. De plaat heet namelijk Rababa. Is gemaakt door Mike and West. En ja, eigenlijk is dit gewoon een heel vrolijk en zomers plaatje.

laatste hit hoor je hier. Gospel.

samenwerking tussen Ludwig, Dominic Neal en Donner en Same Lies hoorde je. Daarvoor Mike en West en die welbekende Rabarber, kortom Rababa. Gaan we eens even kijken of dan we nog wat Nederlandstalig materiaal hebben. En dat hebben we van de rapper Gino. Hij heeft een tijd terug een plaat uitgebracht die eigenlijk al heel erg mooi is. Hij heet namelijk Herboren. En ik zou zeggen, luister maar eens naar deze rapper met een geweldige Nederlandstalige flow. Dit is Gino. Okay.

Ja, toch eigenlijk wel lekker hoor, om eens even geen verplichte dingen in programma's te hebben. En gewoon de fijnste tracks uit te zoeken van de afgelopen tijd. Je hoort een new song en Never Been Nothing. Daarvoor Gino met Herboren. Is het tijd geworden om eens even te gaan luisteren naar een weerbericht. Oh nee, het heet Good Weather Forecast. Het is gewoon een band natuurlijk. Ze hebben een single een tijd terug uitgebracht. En die heet Now I See It.

0: Ja, muziek van Sherri-Anne McGann en Born to Win. Daarvoor hoorde je Good Weather Forecast en Now I See It. Oh, en dan is het nu tijd om totaal wat anders te gaan doen. Namelijk een plaat getiteld Left Behind. Het is gemaakt door Caleb Hiles samen met Brandon Collier. En dat klinkt dan weer zo.
1: Why did you leave me behind? Oh, has she warped your mind? I still have no clue. Trapped. Yes, you must be trapped.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Hij deed dat om zijn kind te helpen die in problemen was gekomen. Persbureau ANSA meldt dat het gaat om een 45-jarige man die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. De boot met de andere 2 kinderen van 6 en 8, die dreef af. Ze wisten de aandacht van andere boten te trekken. En hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer bij de huidige branden. 2 weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Aan elke Amsterdammer, jong en oud, die moeite heeft met queers, zelfs intimideert of agressief is, pas je aan. Anders hoor je hier niet thuis, zei ze. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Het valt grotendeels samen met de jaarlijkse Pride-viering. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. De opvallende vliegtuigwissel van president Trump in Turkije was nodig vanwege een reële dreiging, meldt de New York Times. Pro-Iraanse groepen zouden het op Trump hebben gemunt. Er werd druk gespeculeerd waarom Trump na de NAVO-top ineens een oud toestel nam en niet het vliegtuig dat hij van Qatar cadeau had gekregen. Het weer vanavond neemt de bewolking toe en vannacht is er kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en zon elkaar af en dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Why should the devil have all the good music?
6: Gospel magazine.
7: Addicted to

Ik zeg welkom in het tweede uur vakantieshow van Gospel Magazine. Kortom, nog een uurtje gezonde radioactiviteit. Maar dat dan zonder rubrieken, zonder allerlei dingen. Vanaf volgende week gaat er weer een reguliere uitzending zijn. Je hoort de muziek van J-Way en Given Up. En dat van zijn album Island Forgotten. En die komt uit 2024. We gaan gewoon lekker door met allerlei fijne plaatjes draaien. Zoals bijvoorbeeld van deze. Ja, Mr. Stephen Curtis Chapman. En Do It Again.

Ja, Joe Nestor en zijn plaat Anxiety uit 2020. Daar kwam deze plaat ondertussen alweer uit vandaan. Daarvoor Steven Curtis Chapman en Do It Again. En dan gaan we ook nog eventjes Wannabe spelen, maar dan wel een positieve Wannabe. Muziek van Danny Gokey.

ja, ik wil gewoon niks meer met je te maken hebben, joh. Je bent gewoon een leugenaar. Body and Liar Liar. Dat kun je terugvinden op de EP Happy To Be Here. Daarvoor hoorde je Danny Gokey en Wannabe. Alleen dan wel op een positieve manier, a wannabe. Tijd geworden om zometeen nog even wat Nederlandstalig werk te draaien. Dat doen we samen met Gerald Troost. Dat hoor je straks dus, het plaatje tegengif. Maar eerst gaan we nog even naar de Sidewalk Prophets. En ook dit is een fijne, hoor. Deze heet Hurt People and Love Will Heal Our Hearts.

dat is al wel wat ouder materiaal hoor. Heel trust en tegengif. Daarvoor hoorde je de Sidewalk Prophets en Hurt People met als subtitel A Love Will Heal Our Hearts. Is het tijd geworden voor ander materiaal wat ook een klein beetje terug in de tijd gaat, namelijk naar 2022. Gemaakt door Kate Thompson. En deze mooie plaat heet Lost Without You.

Ja, een plaat met een enorm hoog gehalte, om het maar zo te zeggen. Dan heb ik het over de frequentie van de plaat. Veel hoge tonen. Rudy Waite samen met Futuristic en Save Me From Myself. Een plaatje dat vorig jaar uitkwam. Daarvoor hoorde je Kate Thompson en Lost Without You. Ondertussen alweer uit 2022. Gaan we nog even terug in de tijd. En dan wel naar 2016. En ik heb hier een schijf van 5 gedaan met allerlei tracks die alleen maar a cappella gezongen werden. En daar kwam ik er nog weer eentje van tegen, waarvan dat ik dacht van nou, die nemen we gewoon gezellig eventjes mee. Kortom, hier is BYU Noteworthy and Ready for a Miracle. Yeah.

Ja, deze bijzondere man doet het altijd goed op de radio. Ik heb het over Brandon Lake. And that's who I praise. En hij wil niet stoppen met zingen, dat merk je wel. Daarvoor hoorde je BYU Noteworthy. En de a cappella track Ready for a Miracle. Alleen maar met het menselijk lichaam de muziek gemaakt, om het maar zo te zeggen. En dan voornamelijk natuurlijk de stem. Terug eventjes in de tijd naar 2022. Twee hele jonge artiesten nog. Elvin Cedric samen met Apex Frazier. Deze plaat noemen we Liar.

Ja, ik heb deze plaat altijd een hele fijne gevonden. Ondertussen alweer uit 2023. Ja, tweede uur heb ik gewoon wat ouder materiaal ook voor je opgezocht. Want dat is dan eigenlijk ook wel weer eens interessant. Je hoorde Heights met Crazy. Daar worden Elvin, Cedric en Apex Frazier met Liar. Is het tijd geworden om nieuwer materiaal wel eventjes te zoeken. In dit geval, het heet Ludwig samen met Varys. Die twee werken regelmatig samen. Deze plaat heet Pull Me Under.

Och, als je de muziek hoort en dan de tekst op je in laat werken. Nou, in ieder geval zorgt dat bij mij voor kippenvel. Megan Woods en Truth Is. Daarvoor hoorde je Ludwig en Varys en Pull Me Under. Is het tijd geworden om een liedje te gaan beluisteren over een kind dat Down heeft. Sommige mensen kijken daar een beetje op neer. Maar Rachel Lampa zegt van nee, jij hebt superpowers. En die plaat gaan we nu eens eventjes beluisteren. Ik zou zeggen luister en huiver en geniet vooral.

Ja, ja. Deze plaat heet Calling met als subtitel Bless Me. Is gemaakt door Limo Blaze. Daarvoor hoorde je dus Rachel Lampa en Superpowers. En dat ging dus over een kind met Down-syndroom. Ach, en dat soort platen, daar hou ik dus echt wel heel erg van. Zo, we gaan een beetje afscheid moeten nemen. Helaas, pindakaas, maar wel de waarheid. Volgende week dan hebben we weer een reguliere uitzending van Gospel Magazine. En dat betekent nieuwe releases. Een schijnwerper, een schijf van vijf, een schijnwerper, flashback. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Die flashback laten we denk ik even liggen. Maar in ieder geval weer genoeg te doen. En natuurlijk volgende week wel weer een column. Tenminste, die heeft Pieter al wel aangekondigd bij mij. Dus daar ga ik vanuit dat dat gewoon gaat gebeuren. Mocht het zijn dat je nog even Gospels terug wil luisteren, of wat dan ook, dan hebben we een playlist. Dat vind je op Spotify. Gospel Magazine, zo heet die. Eventjes aan elkaar schrijven, dus zonder spatie ertussen. En als je het kruis ziet met de uitzendstralen, zit je in de goede playlist. Wat mij betreft graag weer tot volgende week. En dan gaan we gewoon weer lekker er vol tegenaan. Want dan ben ik, als het goed is, weer uitgerust van mijn vakantie.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegveld stortte het op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 jaar uit Bremen. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. De andere twee kinderen van 6 en 8 jaar die nog aan boord waren dreven af. Zij wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een andere passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldde het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gebracht. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer bij de huidige branden. 2 weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon ook enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog enige tijd warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn 167.000 mensen geëvacueerd en er wordt met groot materieel geblust. Macron bedankt de landen die hulp bieden bij het bestrijden van de branden.

0: inflatie aan te pakken. Op het partijcongres van de rechtse liberale partij kreeg Flavio Bolsonaro op het podium de steun van de Argentijnse president Javier Milei. Hij wordt ook gesteund door de Amerikaanse president Trump. Vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. De Indiaanse kakkerlakkenbeweging heeft alle betogingen afgelast nu de minister van Onderwijs is opgestapt. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Volgens de organisatoren heeft de Indiaanse regering aan alle eisen voldaan. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking vanavond en komende nacht toe. Later in de nacht valt er af en toe regen, 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en een beetje zon elkaar af. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

discolampen draaien, rondjes rode en oranje. Maar geef je lichaam aan de bas, de zee laat los ontspannen. Veel was nooit genoeg, dus we graaiden ons ten grabbel. Het water aan de lippen, snoert de mond, geblub, gebabbel.

Drijf met me, blijf met me, je armen om me heen. Laatste dans, laatste kans, eindig niet alleen.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. In Berlijn is een auto ingereden op toeschouwers van de jaarlijkse Pride-feesten, waar mensen van de regenbooggemeenschap bij elkaar zijn. Het is nog niet bekend of het om een ongeluk gaat. Het is ook niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Een ooggetuige zegt bij Bild dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. In Spanje hebben inwoners van een aantal gemeenten in de provincie Ávila een evacuatiebevel gekregen. De gebieden moeten ontruimd worden vanwege de branden in Burgohondo, een gemeente zo'n 100 kilometer ten westen van de hoofdstad Madrid. En de Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft de misdaad en inflatie aan te pakken. Vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een vrijstaand huis. Daar was op dat moment niemand thuis. En eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende ook om het leven was gekomen. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 uit Bremen. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op. Vooral in het zuiden blijft het nog enige tijd warm, maar in het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien en een beetje zon. 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Dit is Utopia. Elke vrijdag en zaterdagavond van 11 tot middernacht. De lekkerste lounge en chill-out hits op Radio Texel. Voor de playlist kijk je even op radiotexel.nl. Blijf lekker luisteren.

0: Dit is Utopia, de lekkerste lounge- en chill-out hits op Radio Texel. Elke vrijdag en zaterdagavond van 11 tot middernacht. 106.1 en via onze website internetstream. Blijf lekker luisteren. Dit is Utopia.
1: A

0: Dit is Utopia.
1: De lekkerste lounge- en chill-out hits op Radio Texel 106.1 en via onze website internetstream. Blijf lekker luisteren. Voor de playlist kijk je even op radiotexel.nl.

Dit is Utopia. Elke vrijdag en zaterdagavond van 11 tot middernacht. De lekkerste lounge en chill-out hits op Radio Texel. Voor de playlist kijk je even op radiotexel.nl. Blijf lekker luisteren.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 14 gewonden. Onduidelijk is of er sprake is van opzet. De Berlijnse politie zegt wel op zoek te zijn naar verdachte personen. Een ooggetuige zegt tegen de Duitse krant Bild dat een witte bestelbus rond 10 uur met hoge snelheid inreed op mensen bij het Tiergartenpark in Berlijn. Daar waren op dat moment duizenden mensen feest aan het vieren na afloop van de Pride-optocht door de stad. Een man zou volgens die ooggetuige het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden nu woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn ongeveer 200.000 mensen geëvacueerd. Het Franse leger heeft een nieuw blusvliegtuig ingezet bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen dan reguliere blusvliegtuigen. In Spanje hebben inwoners van een aantal gemeenten in de provincie Avila een evacuatiebevel gekregen. De gebieden moeten ontruimd worden vanwege de branden in Burgohundo, een gemeente zo'n 100 kilometer ten westen van hoofdstad Madrid. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de

0: van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. De andere twee kinderen van 6 en 8 die nog aan boord waren, dreven af. Ze wisten de aandacht van andere boten te trekken.
1: Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. Correspondent Gimbal Duk was bij dat slotfeest.
2: Inmiddels weten we ook van de Duitse politie dat er minstens 1 dode en zeker 40 gewonden zijn gevallen bij dit incident. Verder is nog heel veel onduidelijk of er 1 of meerdere daders zijn en of die daders ook nog in de omgeving zijn. En vooral om die reden wordt het hele park en een groot deel van de binnenstad van Berlijn op dit moment afgezet.
1: De Duitse politie meldt dus 1 dode en 14 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Een ooggetuige zegt tegen de Duitse krant Bild dat een wit busje rond 10 uur met hoge snelheid inreed op mensen bij het Tiergartenpark in Berlijn. Er waren op dat moment duizenden mensen feest aan het vieren na afloop van de Pride-optocht door de stad. Een man zou volgens die ooggetuige het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend.

0: Later vannacht valt er af en toe wat regen en het is dan een graad of 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en later ook wat zon. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
1: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pridefeest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Ik bevind me nu bij de Brandenburger Tor. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Wild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie